0: reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: Hear the clock ticking on the wall. Loses

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 30 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde het net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83.

0: per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust. In het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

na mijn werk. En altijd in de file, het wordt echt te gek. Mijn centen zo verdienen, iedereen staat weer stil. En allemaal me klagen, is dit wat ik wil? Zo gaat het alle dagen, ik kijk om me heen. Worden chagrijnig

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: vreemde ogen.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
4: Uw vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
3: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6.

0: Weer zat er goed in.
1: We zijn aan het zwemmen voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
0: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna

0: 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode, aan zee 20 tot 23 graden.

0: Ik heb gewoon twee keer heb ik gewoon een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

0: De zomerrit uit 1981. Van mee moet natuurlijk was dit Rio.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is bijna 9:09. Een hele goedemorgen op deze maandag, de 7e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vandaag met het goede doel in ons terugblik op de Drentse Duizend en Powerplay. Die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Miss Montreal. Straks hoor je T-set met My Bellamy. Maar eerst René Karst en Nooit om de liefde huilen.

0: internationaal hit voor de T-set met My Bellamy.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En deze week weer een thema en weer een hele mooie. Namelijk Nederpop. Naar aanleiding van het optreden van Het Goede Doel. Want die staat komende zaterdag jawel in het podium in Hoogeveen. En daarom deze week ruim baan voor Het Goede Doel. En een aantal andere succesvolle Nederpopbands uit de jaren 80. En dan beginnen we dus met deze. Een grote hit natuurlijk. Niet alleen in Nederland, maar ook in België. Toevallig ook de titel van het nummer. En 2021 op nummer 966 in de lijst. Vervolgens 937, 441, 807 en eind vorig jaar, ja, een beetje in de middenmoot, 609 in de Drentse Duizend. Het Goede Doel. Dit is België, is het leven op Pluto.

Meeuwis. Dat samen met zijn tranen gelachen. Het loopt zo mooi tegen 9:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Bente en 3, 2, 1.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
0: Voordeeluitjes.nl. Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...

0: Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hé, hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
6: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Qbuz. Leerlingenvervoer en taxis, die rijden wel. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven Drenthe. Dat heeft te maken met de luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. En Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteiten in Assen gebruiken voor extra opleidingen. Daarmee komen er twee opleidingslocaties in Drenthe. Nou, dit en meer nieuws vind je op drenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
7: Met een zwak zuidelijk windje wordt vandaag pardoes een vlaag warme lucht vanuit Frankrijk over ons heen geblazen. En dat levert ons een losse warme nazomerdag op. Met vanmiddag maximaal 26 of 27 graden. Heel zonnig is het daarbij niet. Er zijn de hele dag allerlei wolken te zien. Het is wel droog.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
16: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
15: NRV.
16: Waarom vraag je dat?
15: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
16: Wij?
15: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
17: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: NRV.
15: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: deden ze mee aan het Songfestival Drenthe. Kieke Zanda en Goede Bloe.
1: De schatkist van Nederland.
0: En ze werden daar tweede. Het is tijd voor muziek uit de schatkist der Vaderlandse popmuziek. Nou, de vorige week hadden we de jaren 70. Nou, deze week hebben we de jaren 80 nederpop in de Drentse Doezet. Maar ook de jaren 80 in de lekkere popmuziek. En vandaag trappen we af en we gaan even terug naar 1982. Een goed jaar voor Powerplay, de band rond zanger en gitarist Jan van der Meij, die daarvoor in Vitesse speelde. En in 1982 hadden ze een bescheiden hit met deze Make It Alone. Dit is Powerplay op Radio Drenthe.

zaterdag stond ze nog op Hullabaloo in Groningen. Bluff was dit en Dansen aan Zee. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe met vandaag Miss Montreal. Nou, ze staat stil bij 20 jaar muziek met haar nieuwe single Groot, die vandaag verschijnt. Het is een nummer over vroeger, later en het moment waarop je ineens beseft hoeveel er in die tussentijd is gebeurd. Nou, voor Miss Montreal is dat besef onlosmakelijk verbonden met de afgelopen 20 jaar. Want ooit waren zij en haar band, zoals ze dat zelf zegt, spelende studentjes. Ze studeerden hard, maar waren vooral bezig met muziek maken en hadden geen idee waar dat uiteindelijk toe zou leiden. En we zijn nu 20 jaar later en de muziek is nog altijd het middelpunt van hun leven. En ze kan al 2 decennia leven van wat ooit begon als iets waar ze simpelweg heel veel plezier in hadden.

Succes in Nederland, het wettig succes in Vlaanderen, maar ook zelfs in Japan bereikte deze plaat de platinumstatus. Dolly Dos was dat en Radio aan het eind van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Dit is Care Emerald.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat, en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.

0: socialdeal.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: van Frankie Valli samen met zijn Four Seasons en December 1963.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Het is bijna 9 minuten over 10. Wat zei die accu boorschroefmachine? Marita, wat was het nu ook alweer?

0: Een accu-schroef-boormachine.
1: Kun je gewoon een draadloze boormachine doen?
0: Gewoon een boormachine,
1: toch? Weet er ook vanaf of een boormachine zonder stekker. Ja. En een haakse slijper ook nog.
0: Een haakse slijper, oftewel een slijptol.
1: Maar ik vind haakse slijpers, ik ben niet zo'n klusser, of niet zo, ja, wel redelijk. Sommige mensen denken dat wel, dat ik een goede klusser ben. Maar ik vind een haakse slijper altijd een eng ding.
0: Ik heb geen idee. Ik moest googlen hoe dat ding eruit zag überhaupt. Ja, ik heb daar een man voor in mijn leven.
1: Het is een pak herrie wat er van zo'n ding afkomt, ja, altijd.
0: Dat is een boel vonken en zo.
1: En als je hem aandoet, hij schudt altijd.
0: Ja, hij is wel pittig, hè?
1: Ja, maar ook wel handig.
0: Ik zou niet eens weten waar je voor hem gebruikt.
1: Nee, hè?
0: Nee, sorry.
1: Oké, maar je hebt een handige kerel?
0: Ik heb een hele handige kerel.
1: Oké.
0: Ja, nee, serieus. En die heeft ook alles in overvloed, alle gereedschappen en zo. En die doet de klusjes, dat soort klusjes. Ik ben van het schilderen en het behangen en de vloeren leggen en dat soort zaken.
1: Ja, het fijne werk.
0: Ja, dat is ook heel nuttig.
1: Nou, ik ben redelijk handig. Ik heb geen twee linkerhanden. Maar soms dan... kijk ergens tegenop. Maar, en als je dan maar probeert, dan lukt het ook wel eens.
0: Ah joh, je moet gewoon echt dingen doen. Ook als je het nooit gedaan hebt, zoek een filmpje op YouTube en doe het gewoon na.
1: Ik heb in februari zelf een eigen keuken gezet.
0: Wat goed.
1: Dus
0: lastig.
1: Met sommige dingen. Nou, bijvoorbeeld met krachtstroom aanleggen. Nou, in de meterkast kom ik er niet. Maar vervolgens inderdaad met de dingen aansluiten. Zo met vijf of drie fasen, weet ik dat wat. Maar dat lukt allemaal nog wel redelijk. Ja. Ik was eerder nooit zo goed in klussen. Als het dan fout ging, dan werd ik nog wel eens kort voor de kop en dan gooide ik het zo weg.
0: Oh, Wim. Kort lontje.
1: Hey, ken je dat?
0: Nee. Ja, wel.
1: Oké, goed.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nou, in ieder geval deze week mooi het spel met de accu-schroefboormachine en haakse slijper die je kunt winnen. En daarvoor spelen wij ons balplaatsspelletje. Oftewel, de balplaats, de radio wordt aangezet. En best een bak herrie natuurlijk. Oh. Dus je hoort niet precies welke knijter van een hit hier te horen is. Nou, luister maar eens.
2: Hey Bartje, sling die radio's aan, jong. Yo!
1: Die is best wel pittig deze, volgens mij, of niet?
0: Er zat ook een haakse slijper overheen, volgens mij.
1: Nou, dat dacht ik, ja. Kom maar door op 0592-33-1188. Als je weet welke hit hier gespeeld wordt. 0592-33-1188.

0: Sixpence Non The Richer en Kiss Me.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Ideaal voor elke klusser, wellicht ook voor Koen. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben je een handige in dat soort dingen, in klussen?
3: Ik ben boel onderweg en ik besteed wel veel uit, maar ik kan wel wat maken, ja.
0: Ja, hè? Ja, je hebt sommige mensen die kunnen toch maken wat hun ogen zien, dat zeggen ze toch?
3: Ja, dat kan, dat, maar ja. Maar dat hij net al zei, hij maar begint, hij maar doet.
0: Ja, en vaak ben je te bang, hè?
3: Ja, en net als dat net ook zei van, dan maar een filmpje van YouTube, die wordt ook alles opvinden.
0: Ja, dus ideaal, dat had ik met de stroom ook inderdaad, van hoe moet je die vaas nou precies aansluiten? Ja. Nou, dan zie je precies A moet daarop, B moet daarop, en dan die kleur moet daar, en zo. En dan is het een spannend moment dat je de stekker erin stopt, want hetzelfde geld is poef, en dan is het een oefening. En dan was dat je inductiekookplaats van heel veel geld. Maar nee, dat viel allemaal met, dus dat ging goed, mooi zo.
3: Ja, dat giet allemaal wel.
0: Ja,
3: en dan is toch, als dan weer klaar is, dan denk je, dan vind je het van nou. Toch weer door.
0: Nou, ik heb die keuken een half jaar geleden heb ik die zet, hè. En als ik er nou kijk, ik heb er nog eer van.
3: Ja, maar dan is je trots, toch?
0: Ja, daarom, mooi man. Ja. Maar ja. Ik kan ook wel met bewondering naar bouwvakkers kijken. Ze ben bij mijn dochter nou bezig aan het bouwvakken en klussen. En als je ziet hoe die jongens dan met sommige dingen bezig zijn, oké.
3: Okay. Ja, goed.
0: Ja.
3: Maar ieder is een hobby, hè.
0: Ah, daarom is ook zo. En ieder is die vak ook. Ja. Wat is jouw vak dan, Koen?
3: Vrachtbankchauffeur.
0: Vrachtbankchauffeur, kijk eens.
3: Ja.
0: En dan lekker hier in Den Landen of...
3: Internationaal. Ik ben op het moment, ik ga er even af. Ik sta nu in Boerdergraven op de parking.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik ben onderweg naar België.
0: Naar België? Nou, ja. Dat is ook internationaal natuurlijk, maar...
3: Maar we zitten echt heel Europa aan de deur. We komen een boel in Duitsland aan. En ik ben vrijdag zondag te lossen, net tussen Stuttgart en Singen.
0: Mm.
3: Nee, we zijn volle week weg.
0: Dan ben je ook echt de week weg van maandagmorgen tot vrijdagmiddag?
3: Ja, en ook wel weekend.
0: Ook wel weekend, ook wel.
3: Ja,
0: en in Duitsland moet je natuurlijk niet zoveel rijden op in het weekend, hè?
3: Nu weer wel, hoor.
0: Oh, mag dat nu wel weer?
3: Ja, vanaf 1 september is de vakantieregenwoord is afgelopen.
0: Oh, dat is puur in de vakantieperiode,
3: ja,
0: is dat?
3: Ja, dat mag wel, hè, maar eigenlijk binnen deur. Op B-week mag er wel rijden, maar mag het gisteren wel rijden. Vanaf 7 uur morgens, stelde dat.
0: Ja.
3: Tot 10 uur soms, en dan mag er weer 2 uurtjes wel en dan gaat het zondagregenwoord in.
0: Oké, want ik zie soms ook wel eens wel auto's rijden, maar dat zal dan misschien al vers vervoer wezen of zo, of gekoeld.
3: En nu hebben we die waterstand.
0: Oh ja.
3: En hij dan, want als normaal met de boot gaat en dat met noep over de weg, dan mocht het mij nu ook op zondag in.
0: Oh, dan is het van drukke tijdwest voor die vrachtwagenchauffeurs.
3: Het loopt altijd wat mooi door.
0: Ja, nou Giet, hartstikke mooi zo. Ja. Goed, en je was lekker aan de radio aan het luisteren en je kwam deze opgave, hoorde jij...
4: Hé, hey Bartje, sling die radio eens aan, joh! Yo!
0: Ja, muziek die je natuurlijk wel regelmatig op de bouwplaats hoort, maar wat hoorde jij hier precies in, Koen?
3: Je denkt maar dat je alles nacht van mij heeft, van Frans Deus, denk ik.
0: Nou, je zegt denk ik. Ik weet wel zeker.
3: Ja.
0: Mooi zo. Hey, gefeliciteerd, want we kunnen je op lieden maken met een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. En dan is natuurlijk de vraag, had jij die al, of...
3: Nou, de Haagse slijper, ik les eens een keer de kale van deurig gesleten. Dus die komt weer maar super goed.
0: Wel voorzichtig bij wezen, Koen, hè?
3: Ja.
0: Dat is best wel lullig natuurlijk. Goed zo. Nou, dan komt het hartstikke mooi uit. Hartstikke goed. Hey, je blijft nog even in de lijn. Dan gaan we even mijn adresgegevens even controleren. En dan wens ik jou een behouden rit toe vandaag.
3: Dankjewel.
0: Mooi zo. Hoi.
3: Mooi.
0: En hier ging natuurlijk om Frans Duits hier op Radio Drenthe. En je denkt maar dat je alles...

Frans Duits en je denkt maar dat je alles mag van mij. Oftewel de oplossing voor het spel. Natuurlijk waarmee je die prachtige mooie accu, schroef, boormachine en haakse slijper kunt winnen. Dit is Spendo Ballet.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Act met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Het is bijna 10:30. Tijd voor Marita met het nieuws uit de regio.
4: Sorry. Soms is praten moeilijk. Goedemorgen. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding verhuist op termijn van de Johan Willem Friso kazerne in Assen naar de Johannes Post kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteiten in Assen gebruiken voor extra opleidingen. En daarmee komen er 2 opleidingslocaties in Drenthe. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van de NS, Arriva en de Q-bus. Medewerkers leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten organiseren die dag wel leerlingenvervoer en taxis rijden ook gewoon. Door de stakingen is het dan op de snelwegen naar verwachting extra druk. Er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven Drenthe. En dat heeft alles te maken met luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. En ze vliegen in 2 blokken, in de middag en in de avond. Aan de oefening doen militairen uit 11 landen mee. En ook wordt er geoefend met nachtkijkers en het droppen van materieel en voorraden. En de verloren trouwring uit Emmen lijkt snel terug te keren bij de eigenaar. Anneke Goren uit Siddeburen belde tijdens het Radio 5-programma Adres Onbekend. En bijna alles lijkt erop te wijzen dat zij de Anneke is die ook in de ring staat gegraveerd. De onderhoudsmonteur van de wasserij die de ring vond doet nog wel een laatste check. Want hij denkt dat de ring namelijk langer in zijn bezit is dan de Groningse hem kwijt is. Tot zover. Laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Dank je wel, Marita.
4: Alsjeblieft.
3: Het weer dan nu met Hans Dienhuis.
5: Met een zwak zuidelijk windje wordt vandaag pardoes een vlaag warme lucht vanuit Frankrijk over ons heen geblazen. En dat levert ons een losse, warme nazomerdag op. Met vanmiddag maximaal 26 of 27 graden. Heel zonnig is het daarbij niet. Er zijn de hele dag allerlei wolken te zien. Het is wel droog.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Dus jij wil naar Egypte?
10: Ja, met NAV.
9: En waarom NAV?
10: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
9: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
10: Tuurlijk.
9: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
10: Jazeker.
9: Cairo en de piramide?
10: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
9: Top, ik ga mee.
10: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonkroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: McDonald's Radio Drenthe, dat met True Blue.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 7 minuten over 10:30 en de voorzitter van de Drentse fanclub van Madonna. Nu aan de andere kant van de lijn, Aldert, goedemorgen.
3: Ja, dat mocht ze wel, dat mocht ze wel. Nee, dat is niet het geval. Maar dat maakt niet uit. Nee, want ik treed alvast in de voetsporen. Uiteindelijk gaat het zo dat Willem-Alexander en Maxima, die gaat in mijn voetsporen treden eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Dat gebeurt morgen. Want ik was vanmorgen al in Zijden. Ik weet niet of je dat merkt. Ik heb daar ook al op de plek zitten waar de beide stijden ook gaat zitten. Zeg maar in het café aan de stamtafel. Maar ik zit weer aan de stamtafel, min of meer. En dan moet nou wel op de bovenverdieping van het gemeentehuis in Assen. Status, wat hij wilt, whatsoever. Want daar komt ze morgen namelijk ook te zitten. En misschien ook wel weer op dezelfde plek als waar ik nou zit. En wat gaat ze het dan over hebben? Nou, dan gaat ze het hebben met studenten over, moet ik zelf even goed kijken, integrale veiligheidskunde. Jawel, dat is een opleiding bij NHL Stenden. Die zit hier nog niet zo lang hier in Assen. En Thijs Essendaal en Anouk Stoel, die zit hier bij mij. En die weet er alles van, want die studeert die opleiding. Thijs toch, hè?
4: Zeker, absoluut.
3: Ja, zo is, en ik ben ook al het laatste jaar bezig, begreep ik net al even stiekem. Hè?
4: Vierde jaar.
3: Ja.
4: Sinds het begin.
3: Help mij toch eens even. Wat is nou integrale veiligheidskunde?
4: Integrale veiligheidskunde is eigenlijk veiligheid in de breedste zin van het woord. En dan willen we er alles over. Dus we beginnen met overheid, maar we hebben ook bedrijfsleven. Eigenlijk alles wat je kan bedenken over veiligheid, dat leren wij in deze opleiding.
3: Ja, dat vind ik altijd een beetje een vaag begrip aan. Want ik bedoel veiligheid. En ik denk dat Stijd dan denkt bij mezelf, oh, dat is beveiliging.
5: Dat is niet. Het is een hbo.
3: Het heeft niks met beveiliging te maken.
5: Nou, wel iets, maar het is niet zeker dat ik bij een pandje gestaan dat gaan lopen beveiligen. Het is op wat hoog niveau, meer de aanstuur, meer de leidinggevende kant. Wij hebben bijvoorbeeld ook cybersafety en allemaal dat soort spul erbij in.
3: Dus dat soort veiligheid?
5: Ja, het is enorm breed. Het is van alles wat.
3: Ja, je kunt natuurlijk allerlei, bij gebouwen, bij bouwwerken en zo, de veiligheid inbouwen. Zo, met stijgers bijvoorbeeld, noem maar wat. Dat ben je ook mee, met dat soort fysieke dingen?
5: Een beetje. Het is wel de brandveiligheid bijvoorbeeld. De abo-kant, de brandveiligheid, dat allemaal wel.
3: Ja.
5: Ja.
3: Oké. En dan moet je Thijs 4 jaar over studeren?
4: Zeker. En eigenlijk is het te kort hoor. Want je hebt 2 jaar volwaardig echt vakken. En dan heb je 2 jaar in de praktijkervaring. En eigenlijk de vakken die we doen, doen we ook in de praktijk. Dus we zijn eigenlijk 4 jaar in de praktijk bezig met leren over veiligheid.
3: Zeg, geef je een paar voorbeelden van dan.
4: Stage bijvoorbeeld. Ik heb mijn stage in Curaçao gedaan. Bij de vertegenwoordiging van Nederland. En dan ben je eigenlijk bezig met crisisbeheersing. Dus wat als het fout gaat, wat doen we dan? Maar we hebben ook in het bedrijfsleven gekeken naar hoe kan je een bedrijf zo veilig mogelijk maken. Hier Assen gekeken naar mensen die vanaf de GGD, GGZ lopen naar het station. Hebben die mensen overlast? Hoe voorkomen we dat? Dat soort dingen.
3: Ja, je kijkt bijvoorbeeld ook naar verkeerssituaties dan?
4: Zeker, ja. Er zijn mensen die hebben zich bezighouden met gevaarlijke plekken hier in Assen of in de omgeving.
3: Ja, ja.
4: Mensen hard rijden of te zacht.
3: Oké. En dat is de integrale veiligheidskunde. Maar dat bindt dus meerdere partijen die ze daarmee bemuiden. En dat je dan ook overleg hebt met meerdere partijen.
4: Zeker. Ja, je leert eigenlijk heel goed hoe je met stakeholders in contact bent. Om samen tot een compromis te komen.
3: Oké. Okay. Hey, maar nou, Anouk, dan komt hier morgen het koninklijk paar. Hier zomaar ook aan deze tafel te zitten. Hier in het bom in het gemeentehuis. Wat ga je dan allemaal vertellen?
5: Nou, wij gaan voornamelijk hier een crisissimulatie gaan wij hier draaien. Aan dezezelfde tafel.
3: Een crisissimulatie?
5: Ja. Wij hebben een hele mooie casus hebben wij, opgesteld.
3: Vertel.
5: Nou, het heeft met de Titi Assen te maken. De rest wordt nog een beetje spannend. Maar het is een Titi Assen casus. En die gaan wij met verschillende partijen, verschillende actoren, gaan we die een beetje uitspelen en simuleren.
3: Ja, Thijs, help je mee dan even. Maar dat klinkt allemaal nog heel... Anouk wil van mij niet heel veel vertellen.
4: Nou ja, wij spelen een ROT-naam. Dus wat? Een ROT.
3: Wat is dat?
4: Dat is een regionaal overleg waarbij verschillende stakeholders aan tafel zitten. Dus er is een heel groot incident op Titi-circuit in Assen.
3: Ja.
4: Er is een motorrijder, er staat banden ingereden. En wij moeten gaan bepalen wat gaat er gebeuren. Hoe lossen we dit op? Hoe zorgen we ervoor dat het niet verder uitbreidt? Maar er zijn wat situaties die gaandeweg in het scenario komen. Zoals een rookwolk die richting het centrum gaat. En hulpdiensten die niet bij de plaatsen liggen kunnen komen. Dus we moeten gaandeweg steeds ingewikkeldere situaties oplossen.
3: Ja. Maar goed, dat zijn dus ook situaties waar je dus van tevoren al, wanneer je weet dat er een evenement is, dat er al paraat wezen moet met elkaar.
4: Zeker, en dat is het mooie van de oefening. Maar als je genoeg oefent, dan hopen we dat als het echt fout gaat, dat je weet wat je moet doen.
3: Ja, maar Anouk, nou komt ze hier morgen en je gaat dan zo'n casus, maar ik zie alleen maar 2 laptops. Is dat het enige wat ze met te maken kreeg?
5: Nee, dat is wel meer. Hier komt ook wat meer volk te zitten. Hier komt ook wel wat meer spektakel omheen. Dus het is niet het enige wat ze te zien krijgen, hoop ik.
3: Ja.
5: Nee. Het was wel spannend inderdaad.
3: Ja, ik was wel gek bij een spektakel, Thijs. Maar wat voor spektakel moet ik dan verwachten?
4: Ja, overleg. We gaan waarschijnlijk tussen een half uur en een uur lang hebben we overleg met alle 8 mensen die hier aan tafel zitten. Ja. En,
1: u speelt echt midden voor het Eggie middag meer.
4: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, en ook crisis en overleg en telefoontjes en...
4: Ja, meldingen die tussendoor binnenkomen en, ja. En het wordt steeds ingewikkelder en ja.
1: En is er nog een rol weggelegd voor het koninklijk paar? Of zegt ze, je moet gewoon lekker achterover leunen en zien wat hier gebeurt?
5: Nou, dat niet. Wij hebben wel allemaal een rol. Dus wij hebben heel duidelijk allemaal een taak die we kunnen doen. En zij kunnen kijken, ze kunnen ook vragen stellen aan ons. Van, nou ja, jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? En wat gaat er gebeuren? En waarom los je dit zo op? Dus dat is een beetje aan hun.
1: Ja, misschien was het goed dat ze met lust hadden van morgen. Dan wisten precies wat ze morgen te wachten stond. Ja, het is nog een klein beetje vaag hier. Maar ja, dat komt ook natuurlijk. Ze bent nog in de voorbereidende fase. Ik zie hier nog heel veel naambordjes op de tafel staan van mensen. Die zie je morgen ongetwijfeld ook bij. Emma zie ik en... En Bo, die zult maar ongetwijfeld hun verhaal kunnen doen. Hier aan de beide stijden die hier morgen verwacht wordt. Onder andere hier in het gemeentehuis van Aarten.
0: Dankjewel, Lars.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Groeten. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Stop Me Now. Nou, Don't Stop Me Now, dat gaan we zeker niet doen. Marita, goedemorgen.
1: Wim, goedemorgen.
0: Ik had net weer een momentje.
1: Ja.
0: Ik had er vorige week ook één.
1: Ja.
0: Toen moest ik zeggen uitgekozen en toen maak ik eruit gekotst. Ja, oké, okay, nou dat. Dus van. En vanmorgen wou ik zeggen Marita met het nieuws uit de regio.
1: Ja.
0: En dat
1: nou,
0: klonk ook niet goed.
1: Nee.
0: En net bij de dag zeggen tegen Aaldert, na zijn bijdrage, bleven we ook hangen tussen Assen en Aaldert. Dus,
1: het werd iets van Absus.
0: Ja, ik denk, is er iets aan de hand? Maar dat kan natuurlijk. We hebben even opgezocht.
1: Ja.
0: En het is niet omdat het maandag is. Want dat zou je natuurlijk eigenlijk verwachten. Maar het heeft te maken met een slechte nachtrust die je hebt gehad.
1: Ja, jij kwam vanochtend binnen. Ik zat hier al met Judith. En eigenlijk kwamen we alle drie tot de conclusie, we hebben niet zo goed geslapen.
0: Nee.
1: Wij alle drie niet.
0: Ik viel heel moeilijk inslapen. En ik werd een paar keer wakker. En er zat nog iemand naast mij die ook nog zeg maar van het hele bed voor zich opeiste.
1: Oh ja,
0: en daar word je niet vrolijk van. En die snurkt daar rustig door. Ja, dat
1: ging
0: toch
1: niet zo goed vannacht.
0: Nee, ging niet zo goed.
1: Nee,
0: en heel vaak wakker. En ook om 16:30 weer. Ik denk, goh, en 6:00 gaat hij wekken dan. En ik denk, oké, ik moet nog eventjes.
1: Ja.
0: Raar gedroomd.
1: Ja, dat zei je, heftig.
0: Ook over het werk. Ja. Dan, ik heb wel vaker, dan ben ik muziek aan het spelen, zeg maar. En dan werkt de software niet. Of de knopjes zijn in één keer weg. Dat kan ik dan niet doen. En ik heb bepaalde collega's, die zag ik in één keer met bepaalde tatoeages.
1: Collega's met tatoeages?
0: Ja, ik noem geen naam of zo. Dus,
1: maar straks wel.
0: Ja, dat ga ik nog wel even navragen.
1: Oké. Okay.
0: Dus, nee. Maar dan heb je dus ook last van een spraakgebrek.
1: Nou ja, vervolgens kom jij inderdaad niet zo goed uit je woorden. Ik heb het even opgezocht. Het is gebruikelijk om dat te hebben.
0: Oh.
1: Na een slachtennecht.
0: Ja, wat zeg je? Een slachtennecht?
1: Ik toch net zo. Ja, nou, ik dus ook.
0: Ik heb zo'n slag genomen, hè?
1: Zo
0: mooi, jongen.
1: Oh, dit komt nooit meer goed.
0: Dat denk ik niet.
1: We hebben allebei zo'n slechte nacht gehad.
0: Ja.
1: En je hebt dan last van milde spraak- en taalproblemen, woordenvindingsproblemen, hakkelend spreken.
0: Ja.
1: Het is gewoon een reactie van je hersenen op vermoeidheid en overprikkeling.
0: Oh.
1: De communicatie tussen je hersencellen, dat loopt gewoon een beetje stroever. Wat is nou de oplossing?
0: Ja.
1: Slaap.
0: Slapen, hè?
1: Ja, gewoon weer slapen en nou ja, dan voelt je brein zich weer fitter.
0: Het was ook wel een beetje een pittig weekend, moet ik zeggen. Ik ben zaterdag naar Hula Baloo.
1: Ja, daar ga je.
0: Ik zeg altijd Hula Baloo, maar het is Hula Baloo? Nee, Hula Baloo.
1: Nee, is het goed?
0: Hullabaloo geweest. In Groningen, in de Stadspark. Wat een prachtig mooi festival trouwens is, hoor.
1: Ja,
0: maar de vrijdag ook al over. En mijn vriendin die wil graag naar Danny Vera en ik niet. We hebben twee liedjes van Danny Vera gezien.
1: Nou, win-win.
0: Dus dat nog wel weer.
1: Prima.
0: Ja, vervolgens inderdaad ook nog een beetje trein afgelopen. Toen kwam Bluff. Nou, na een half uurtje was ik uitgebluft.
1: Was het niet zo goed?
0: Nou, ja, de Bluff is wel leuk, maar niks ten nadele van Bluff. Maar een uur lang Bluff.
1: Dus ja, ik snap je wel een beetje.
0: Nee, iets te gek.
1: Iets te veel van het goeie.
0: Toen hebben we Melvie F. gezien. Die kleindochter van Piet Veerman.
1: Ja.
0: Die kan hem echt goed zingen.
1: Ja.
0: Die dame. En toen mijn vriendin wilde graag naar Jet van der Steen. Nooit van gehoord. Jonge meid, mooie band erbij. Beetje elektronische pop. Hartstikke leuk.
1: Kijk.
0: En dat vind ik dan mooi van zo'n festival. Die laat je ook verrassen.
1: Ja, zeker. Ja. Gewoon een verrassende ex. Maar ik begrijp dat je dat leuk vond. Maar het was wel een beetje zwaar.
0: Ik was kapot gisteren.
1: Ja.
0: Echt waar.
1: Ja, jij bent ook op een bepaalde leeftijd, hè?
0: Nou, ik had het last van mijn rechter lies en mijn linkerheup.
1: Wat?
0: Ja, nou dat.
1: Huh?
0: Ja, ja, ik denk compensatiegedrag voor mij.
1: En dan ook niet slapen. En dan
0: weinig
1: ook nog
0: slapen. Dan krijg je dat soort dingetjes.
1: Ja, dan krijg je dit.
0: Dus verminderde spieraansturing had ik.
1: Ik denk, als het zo doorgaat, dan val jij aan het einde van de week uit elkaar.
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Nou, of ik ga van nu de vracht goed slapen. Dat kan natuurlijk ook heel goed zijn.
1: Zullen we dat alle drie dan gewoon doen?
0: Afspraken?
1: Jij, ik en Judith allemaal gewoon goed slapen vannacht?
0: Ja.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Goed, en heb je nog tips om goed te slapen?
1: Warme melk. Wat is
0: warme
1: er aan de
0: melk?
1: Tips? Je raam lekker openzetten, lekker koele lucht binnenlaten.
0: Oh ja, dan kan ik al die neefjes en die langpootmuggen ook nog weer een map geven.
1: Koop een hor.
0: Dat
1: is ook een tip. Oh, goed. Even warm douchen, lauw warm douchen, geloof
0: warm douchen.
1: Ik. Ja, ja, ja. Maar het wordt wel, wordt het een koude nacht of een plaknacht? Want het wordt wel warm.
0: Ik weet niet, het wordt warm, hè?
1: Ja,
0: goed. Nou, als een klein uitzonderingetje, Marita, mag jij de volgende plaat aankondigen? Over spraakgebrek gesproken.
1: Je pakt mij terug.
0: Adriano Celentano is het. Is een Italiaanse zanger. Die heeft ooit in de jaren 70 een nummer gemaakt met Engelse termen erin. Maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dus,
1: okay.
0: Wat is de titel van het liedje, Marita? Kom maar op.
1: Prisen colinen sina incusiol. Ja, zoiets.
0: Prisen colinen sina chuso. Dat is
1: niks mis met jouw spraakgebrek.
0: Ik heb ervoor gehoeven, hè?
1: Ik heb het door.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel, hè?

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
13: Eerder ANWB Rijopleiding. Nu Grow.

0: voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

Blake Oldfield. In dit geval samen met Maggie Riley en de Moonlight Shadow. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. Met straks in de tweede half uur natuurlijk weer even de terugblik op 80 jaar regionale omroep Noord-Nederland. Met Sjoerd Leugen. Dit is

0: Fischer Z, oftewel Fischer Z, zoals we dat wel kunnen noemen hier op Radio Rente. Dat met The Worker. 10:15. Marita,
1: ja?
0: Ik moet deze week weer het drama ondergaan.
1: Mm-hmm.
0: Want ik zat vanochtend in de auto en ik keek op mijn brandstofmetertje. En ik denk, ik moet deze week tanken. En toen las ik ook het nieuws. Ik word daar niet vrolijk van.
1: Ik ook niet. Ik moet ook tanken deze week.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik rijd dan ook wel bij de Vierbaasweg langs. En daar is het volgens mij al 2,71 of zo, of 2,79.
1: Ja, 2,71, daar gaan we nu heen.
0: Zoiets.
1: Ja,
0: en vorige week zag ik nou ergens bij ons zo'n klein pompje dan 2,25. Maar dat is nu ook 2,38.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dat is zo'n 15 cent per liter meer.
1: Ja, ja, ik ga trouwens altijd tanken gewoon in mijn eigen stadje, dorpje.
0: Ja, ja.
1: En nooit langs de snelweg. Daar ben ik al mee opgehouden.
0: En ik snap wel dat je bijvoorbeeld een bedrijfsauto hebt en dat het voor de werkgever is. Maar zelfs voor een werkgever is het volgens mij al niet leuk meer.
1: Nee.
0: Dus dat mensen daar nog tanken, dan denk ik van, nou heb je de staatsloterij gewonnen of zo.
1: Ja, ja, precies dat.
0: Moet dat wel, ja. Ja. Ik probeer ook wel eens op een appje te kijken. Ik heb tegenwoordig zo'n navigatie in de auto die ook als een benzinepomp ergens is, die dan de laagste prijs. Klopt niet altijd, dus ben ik ook voorzichtig mee.
1: Ja, naar Duitsland gaan loont ook niet meer.
0: Nee, en elke keer voor 50 euro tanken, want daar wordt het ook niet duurder van. Dat helpt ook niet meer.
1: Nee,
0: in dit geval.
1: We strijden gewoon wat vaker.
0: Nu is er één werkgever, las ik vanochtend. Dat vind ik op zich wel een goeie, want werkgevers hebben natuurlijk moeite om personeel te krijgen. En nog geschikt personeel. Maar ja, dan moet je soms iets verder reizen. Nou, er is een bedrijf in het Brabantse Klundert, die heeft nu gezegd van, hey, we gaan jou 30 cent kilometer vergoeding betalen.
1: Dat is flink. 30 cent per kilometer, dat is wel flink. Ja.
0: Je hebt 70 mensen in dienst en die maakt vijvers in aquariums en die wil graag wat mensen hebben. Het bedrijf is zelf ook slecht bereikbaar. Dus je kunt er heel moeilijk met het openbaar vervoer daar komen. En denk ik van ja, dat is op zich wel handig.
1: Maar er is een groot probleem, geloof ik, hè? Want dat mag wel. Alleen het probleem is een beetje, als je meer dan 25 cent per kilometer als reiskostenvergoeding, kilometervergoeding geeft, dan wordt het als loon gezien.
0: Alles wat daarboven komt, dus die 5 cent, is loon. En dan mag je daar vervolgens weer, en waarschijnlijk het hoger tarief, weer 45% belasting
1: over betalen. Dus eigenlijk loont het helemaal niet.
0: Dat loont dus niet. Dat werkt niet.
1: Hmm, wat is nou de oplossing? Want ik las ook dat wij in Drenthe helemaal best wel in de aap gelogeerd zijn.
0: Ja.
1: Want wij wonen gemiddeld het verste weg van ons werk. Hè. We reizen de meeste kilometers
0: samen met
1: Friese,
0: geloof ik, hè?
1: Samen met de Friese.
0: Ja.
1: Omdat wij gewoon uitgestrekte provincie zijn.
0: Hmm.
1: En je woont vaak op een andere plek dan dat je werkt. En we moeten er best wel wat kilometers voor afleggen.
0: Ja.
1: Maar met deze prijzen van 2,71 de liter word je niet blij.
0: Dan ga je toch meer thuiswerken, denk ik. Kijk, voor corona was het meestal zo van 4 dagen op het kantoor en 1 dag thuis. Bij heel veel bedrijven is dat nu gewoon andersom. 1 dag op het bedrijf en 4 dagen thuis.
1: Dat
0: 3 dagen.
1: Ik ben mijn man ook. Dat is helemaal erin gebleven. Dat we allemaal werken ze nog een dag thuis.
0: Ja, hybride werken noemen ze dat dan. En als het echt nodig is, dan doen we dat. En dan gaan we gewoon in teams aan de slag. Ja,
1: ja, klopt.
0: Ik zag wel trouwens een filmpje voorbij komen van een bepaalde politica van een bepaalde politieke partij.
1: Ja.
0: En die zei dat we het best wel meer konden betalen. Hè?
1: Ja, dat zei ze wel. Afgelopen mei of zo al in een talkshow. Ze zei over die hoge brandstofprijzen.
0: Hmm.
1: Ja, ik kan rustig 4 euro betalen aan de pomp per liter. En met mij heel veel mensen.
0: Ja, maar heel veel mensen dus niet. Dus je sluit ook heel veel mensen in dit geval uit.
1: En 4 euro per liter, hallo.
0: Ja.
1: Hebben we het over. Dat is echt heel duur.
0: Nou ja, ik wil zeggen, die straat van de moester is volgens mij dat probleem ook niet opgelost. En dat kunnen wij ook niet helpen, Marita. Hè?
1: Dat kunnen wij niet helpen.
0: Nee, zelfs niet met ons spraakgebrek erbij. Dus, nee. Hey, ik zag van de week, ik ben wel gek op muziek. Jij bent ook gek op muziek.
1: Ja.
0: Ik vind klassieke muziek ook wel leuk.
1: Ik ook.
0: Niet altijd, maar sommige dingen die blijven je echt wel bij in dit geval. Ik zag een filmpje voorbij komen. Ik start hem even in. Luister maar. Dit. Je moet je voorstellen, er komt iemand met een rolstoel op. Die is 94 jaar oud. En die pakt zijn dirigentstokje en die gaat dan dit muziekje doen. Luister maar. Ja.
1: Ja.
0: Wat denk jij dan?
1: John Williams.
0: Star Wars, hè?
1: Ja, zeker. Dit is natuurlijk hartstikke bekend.
0: Die man, die is dus 94 jaar, die heeft zo ongelooflijk veel muziek gemaakt voor films. En dan niet voor kleine films, hè?
1: Nee, dit is dus inderdaad Star Wars, maar ook echt andere grote dingen, toch?
0: Hij is ooit in 1959, let op hoor, 1959 is hij begonnen met zijn eerste film, Daddy O, in dit geval. Nou, de jaren 59 tot 69, ongelooflijk veel films. En vervolgens werd hij wat bekender. Bijvoorbeeld Fiddler on the Roof is dan van hem, dus best een bekende. De Poseidon Adventure heb je natuurlijk ook nog.
1: Zeker.
0: Tom Sawyer kwam ik tegen, maar ook deze kwam ik tegen. need a bigger boat. Ja. Die is het, hè?
1: Ja, Jaws, hè?
0: Jaws, inderdaad. Maar hij heeft The Fury gedaan, heeft Superman gedaan, heeft Dracula heeft hij gedaan. En vervolgens ook nog in de jaren 80 ongelooflijk veel, noem ze maar op, E.T. Natuurlijk heel bekend.
1: Ja.
0: Jaws, de 3D, Superman, nog wat. Alle Star Wars films in ieder geval. Indiana Jones is natuurlijk ook van hem.
1: Ja. En Harry Potter ook, hè?
0: Harry Potter, de eerste ook van hem. En Home Alone, de eerste twee. En dit vind ik wel een van zijn mooiste. Luister.

0: Prachtig.
1: Die film is sowieso al natuurlijk indrukwekkend, van heb ik jou naar. Ja,
2: en als je deze muziek er dan bij hoort.
1: Als je muziek er dan bij maakt.
2: Ja, dan ben je ook gelijk weer in die film, hè?
1: Ja. En ik ben wel een fan inderdaad van filmmuziek, maar ik heb het op YouTube even gevolgd. Die man, er zijn hele series zijn erover gemaakt. Die heeft zoveel ongelofelijke mooie muziek gemaakt. Hij is 94 jaar, zit in een rolstoel. En dan gaat hij dan toch nog voor zijn orkestje staan te spelen.
2: Heerlijk, ja. Mooi.
1: En hij heeft trouwens ook best wel muzikale genen achtergelaten. Want ik weet niet of jij zijn zoon kent in dit geval.
2: Die is de liedzanger van Toto.
1: Ja. Dat zag ik laatst ook. Ja, oké, dat is ook een Williams inderdaad. Maar er zijn meerdere hondjes die Sheep heten.
2: Joseph Williams.
1: Ja. Is echt de zoon van John Williams, de grote. Ach, ja. Wat trouwens al gelijk gesteld, die John Williams met Beethoven en Bach.
2: Ja, snap ik wel.
1: In meer dan terecht.
2: Dient hij ook.
1: Dit is Toto op Radio Drenthe en Mooshanga.

album The 7-1. Je hoorde Toto met zanger Joseph Williams, de zoon van John Williams, de grote muzikant. Mushanga was dat. Straks Marita met het nieuws uit Drenthe en omstreken. Hier op Radio Drenthe. Hier is Simply Red. Dit is If You Don't Know Me By Now.

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Het is exact 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding verhuist op termijn van de Johan Willem Friso kazerne in Assen naar de Johannes Post kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteiten in Assen gebruiken voor extra opleidingen. En daarmee komen er dus twee opleidingslocaties in Drenthe. Er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven Drenthe. Dat heeft te maken met luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. Ze vliegen in twee blokken, in de middag en in de avond. En aan de oefening doen militairen uit 11 landen mee. En ook wordt er geoefend met nachtkijkers en het droppen van materieel en voorraden. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-Bus. De medewerkers leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten organiseren die dag wel leerlingenvervoer en ook taxis rijden gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En de verloren trouwring uit Emmen lijkt snel terug te keren bij zijn eigenaar. Anneke Goren uit Siddeburen belde tijdens het Radio 5-programma Adres Onbekend. Bijna alles lijkt erop te wijzen dat zij de Anneke is die ook in de ring staat gegraveerd. De onderhoudsmonteur van de wasserij die de ring vond doet nog wel een laatste check. Want hij denkt de ring namelijk langer in het bezit te hebben dan de Groningse hem kwijt is. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
5: Foutloos, Marita. Dankjewel. Als die nou is dan met het weer.
7: Met een zwak zuidelijk windje wordt vandaag pardoes een vlaag warme lucht vanuit Frankrijk over ons heen geblazen. En dat levert ons een losse warme nazomerdag op. Met vanmiddag maximaal 26 of 27 graden. Heel zonnig is het daarbij niet. Er zijn de hele dag allerlei wolken te zien. Het is wel droog.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
13: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
12: NRV.
13: Waar vraag je dat?
12: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
13: Wij?
12: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
14: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee.
1: Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: NRV.
15: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.

wat muziek in de hoogste versnelling. Backman Turner, Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Het is 7 minuten over 11:30. En op dit moment is de vakantie voor iemand helemaal officieel voorbij.

0: is de Rijksradiodistributiedienst met het programma verzorgd door de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8.
3: Ja, de regionale omroepen in het noorden die bestaan in 2026, 80 jaar. En daar hebben we dit jaar al op meerdere momenten aandacht aan besteed. En voor de zomer zelfs ook wekelijks in dit programma. En we pakken dus na de vakantie, die dus nu officieel voorbij is, de draad gewoon weer op. En werkte zelf 30 jaar bij radio. En later ook RTV Drenthe, onze omroeparchivaris Sjoerd Looijga. Goedemorgen, Sjoerd.
4: Er kwam geen eind aan deze vakantie, maar gelukkig, we mogen weer. Goedemorgen, schone stofjas aangetrokken, ik ben er weer klaar voor.
3: Ach, kijk eens, nou, en ik zit er ook helemaal klaar voor en dat is hartstikke mooi. Waar ga je ons vandaag eens even mee verrassen?
4: Ja, de afgelopen periode hebben we zeker niet stilgezeten. Ik zeg we, want voormalig technicus Regel Meijer heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van de alleroudste opnames die van de regionale omroep in het noorden bewaard zijn gebleven. Dan hebben we het over registraties van radiofragmenten op zogenaamde schellakplaten. Uiterst kwetsbaar materiaal, maar het is er gelukkig nog. En Regel heeft met de technische mogelijkheden van nu die opnames, zeg maar, door de technische wasmachine en centrifuge gehaald. En dan krijg je dit.
5: Is vrijdag komt voor het weer,

0: gellak, wat is dat voor een materiaal eigenlijk?
1: Ja, dus het is eigenlijk super breekbaar sowieso. Het is heel gevoelig voor storing ook. Het werd rechtstreeks op een vorm van een LP gezet. Het was een bakkelieten schijf met een soort waslaagje erop. En die werden dan bewaard, zodat je dan toch de registratie van de uitzending ergens neer kon zetten. Maar ook verslaggevers gebruikten ze later op locatie. Dan namen ze zo'n apparaat mee. Okay. En dan werd de nieuwsreportage op een schellak meegenomen naar de studio, waar je dan weer in werd verwerkt, zeg maar, in de uitzending. Dus ja, het klinkt wel verbazend goed, hè, als je dit dan weer hoort.
0: En die zijn nu digitaal gerestaureerd en dan klinkt het dus ongeveer wat we net horen.
1: Ja, en we hebben het voor de duidelijkheid over de tweede helft van de jaren 40, hè, vorige eeuw. Mm. Met de mogelijkheden van nu, hè, je hebt natuurlijk AI, moet je wel natuurlijk een beetje uitkijken dat het niet te modern gaat klinken, maar authentiek blijft het wel. Dit was dus de tune van het Drents programma, uitgezonden door de RON, de RON, de regionale omroep Noord. Tot december ga ik zeker nog een keer vaker buurten in Den Ouden radiodoos gaan regelen om te kijken of we nog weer wat bijzonders uit kunnen toveren.
0: Oh, prachtig, verheug me erop. En ook nog een keer, eens heel lang niet te horen geweest natuurlijk. Over de jaren dat de omroep in het noorden uitstond vanaf Martinikerkhof, midden in de stad Groningen, waar we ook de uitzending vandaan hebben gedaan aan het begin van het jaar. En over die studiopanden, onze omroephuizen, laten we het daar eens even over hebben, want we zitten nu in een prachtig mooi gebouw natuurlijk. En de afgelopen 80 jaar reed de verhuiswagen regelmatig voor.
1: Nou, in ieder geval na de afsplitsing van Groningen en Drenthe. De Drentse programmamakers beschikten in eerste instantie in de jaren 80 over een eigen kleine ruimte aan de Kloosterstraat in Assen, de achterkant van het Drents Museum, Maar bij de officiële start van Radio Drenthe op 1 januari 1989 moest de nieuwe directeur-hoofdredacteur Klaas de Vries uit Borger in wel zeer korte tijd op zoek naar een eigen pand. Er was duidelijk sprake van enige tijdsdruk.
2: Je begon op 1 september met niks en op 1 januari moest die uitzendingen moesten draaien. Dan moest je een studio hebben enzovoort. Dus we hadden heel gauw had ik een pand. Toen kwam ik stom toevallig. Ik was bij een jazzconcert in Assen. En dan kwam ik in gesprek met iemand die een pand had. En die wist dat ik bezig was om dat te zoeken. En ik ben toen na dat jazzconcert nog gaan kijken en dacht, verrek, dat zouden we in kunnen beginnen. Zo'n mooi oud herenhuis. Dus we gaan niet meer hoe de naam. Het heeft een bepaald naam. Het is ook alweer een paar keer gewijzigd. En daar zijn we boven begonnen. En dat stond toen leeg. En daar konden we zo in. Ik vond die tijd, dat opzetten ervan, heb ik ontzettend leuk gevonden. Het was dag en nacht werk, hoor. Het was weinig in Borger. Ik was echt constant in Assen om te kijken of je alles voor elkaar kreeg.
0: Ah, mooi. De eerste directeur van Radio Drenthe, Klaas de Vries. Hij ontdekte dus het pand aan de markt midden in Assen.
1: Ja, aan de kop van de vaart, zeg maar. Het Hofstedenhuis, zoals het nog steeds trouwens genoemd wordt. Het is een historisch herenhuis in sobere klassicistische stijl. Even nagekeken. Gebouwd in 1783 en 84. De eerste koper was Frederik Otto, baron van Durnberg-Heiden. Echt een pand dus met een rijke historie. En sinds 1994 ook een rijksmonument. Tegenwoordig zit er trouwens een hypotheekverstrekker in.
0: Oh ja, dan ken ik het inderdaad wel. Maar Radio Drenthe die kon in 1989 toch niet heel lang van dit schitterende pand gebruik maken?
1: Nee, het was al direct duidelijk. Het was een tijdelijk onderkomen. Radio Drenthe moest in 1989 nog enige maanden wachten tot een pand aan de Bijlerstraat 24 omroep geschikt gemaakt was. Ook in Assen dus. Die verhuizing vond plaats op 1 juli 1989. Maar wat bleek in de jaren daarna? De omroep was nog niet klaar met verhuizen. Een overzichtje.
3: En hiermee besluiten we deze laatste uitzending van Radio Drenthe vanuit het pand aan de markt nummer 11 in Assen. Zo dadelijk worden hier de stekkers eruit getrokken. Morgenochtend om 6:15 zitten ze er allemaal weer in ons nieuwe pand aan de Bijlerstraat nummer 24 in Assen.
4: Luisteraars, goedemorgen. En dat doe ik met een, iets wat onwezenlijk gevoel. Want dit is de allereerste uitzending die komt vanuit de Bijlerstraat nummer 24 in Assen. En dat is de studio van Radio Drenthe.
5: Tot zover de uitzendingen van Radio Drenthe op vrijdag 20 augustus 2004. De laatste uitzending vanuit onze radiostudio's aan de Bijlerstraat nummer 24 in Assen. Morgenochtend vanaf 8 uur zijn we er weer. Vanuit de nieuwe studio's aan de Bijlerstraat nummer 30, 100 meter verderop. Bedankt voor het luisteren, nog een prettige avond en graag tot morgen.
6: Goedemorgen, van harte welkom bij Radio Drenthe. Het is zaterdag, het is 21 augustus van het jaar 2004. En zo op het oog is dat een zaterdag zoals alle zaterdagen, maar niks is minder waar. Ik heb de eer om je van harte welkom te heten van het splinternieuwe mediapand aan de Bijlenstraat nummer 30.
0: Aldert Oosterhuis inderdaad in 2004 met de openingswoorden vanuit de voormalige Rijkshogere Burgerschool aan de Bijlenstraat nummer 30 in Assen. En daar wonen wij na de nodige inpandige verbouwingen uiteindelijk nog steeds, hè?
1: Ja, het is weer een prachtig Rijksmonument. De volksmond werd het al het Omroeppaleis van Assen genoemd trouwens, hè? Ja. 10 jaar later, in 2014, willen we dat prachtige gebouw natuurlijk aan heel Drenthe wel eens een keer laten zien. Aan de binnenkant ook, niet alleen aan de buitenkant. En vooral ook alle technische mogelijkheden tonen.
7: Open dag.
5: RTV Drenthe opent op 1 november aanstaande de deuren.
7: Bijlenstraat 30 in Assen. De open dag van RTV Drenthe.
5: Ontmoet de programmamakers. Stap eens een studio binnen en kruip in de huid van mij. En kom eens een promotekst inspreken.
7: Open huis.
5: Of geniet van de concerten van onder andere Tim Roos, René Karst en Bent en Mooi Werk. Volg gewoon de borden en dan zien we ook jou op zaterdag 1 november tijdens de open dag van de RTV Drenthe.
7: Altijd in de buurt. RTV Drenthe.
5: Van 10 tot 4 ben je van harte welkom aan de Bijlenstraat 30 in Assen.
7: Kom naar de open dag. RTV Drenthe.
0: Open huis 1 november 2014. Ja, en op dat moment ook natuurlijk als Drentse omroep nog een keer 25 jaar bestonden. Een extra feestelijke dag. Ik was er toen ook hierbij. Wat een mensen over de vloer, hè?
1: Ja, dranghekken voor de deur, riepen we op een bepaald moment. Veel meer mensen dan we verwacht hadden. De bezoekers die wilden werkelijk in iedere kamer en kast wel even een kijkje nemen. En ook vooral aan iedere medewerker een vraag stellen. Ja, misschien een leuk idee om in 2029 bij een volgend jubileum nog een keer zo'n open huis te organiseren.
0: 40 jaar RTV Drenthe, nou, moet volgens mij hartstikke goed kunnen, toch? Dat dacht ik, ja. De tunes hebben in ieder geval nog, Sjoerd, dat scheelt alweer. Hey, bedankt voor het speuren en natuurlijk ook de dank aan Rego. En natuurlijk ook voor het afstoffen van al die mooie historische opname. En we spreken elkaar volgende week weer, hè?
1: Tot volgende week.
0: Doei. Hoi.

0: Radio Drenthe en Running in the Family. Het loopt wel weer zo tegen 12 uur. Marita, moeten we nog even evalueren, kort of niet?
1: Het was leuk.
0: Het was leuk, hè?
1: Maar het was wel een beetje rommelig met het spraakgebrek.
0: Dat spraakgebrek, dat is wel een dingetje. Ja. Maar we hadden allebei een excuus, hè?
1: We hebben slecht geslapen.
0: Ja. Donderdag weer? Oh nee, donderdag
1: nee,
0: weer.
1: Nee,
0: vrijdag weer.
1: Vrijdag weer.
0: Oké. Okay. Goed, nou, dan ga ik op trainingskamp, denk ik.
1: Haha, ik ben heel benieuwd.
0: Ik maak er een hoogtestage van. Mooi zo. Straks natuurlijk nog veel plezier met dat doek en de René vanmiddag. Ik ga eruit mee.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Hé, hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechterpolitici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Per safe. Vanaf

0: Ze begon als achtergrondzangeres. Cher was dit op Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Gypsies, Tramps and Thieves op Radio Drenthe. Goedemiddag, Milko.
3: Hey, Anouk, goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent.
3: Ja, wederzijds.
0: Heb je een mooi weekend gehad?
3: Hartstikke mooi weekend. Ja, ja, zeker weten.
0: Het was lekker weer ook, hè?
3: Het was goed weer, inderdaad. En ja, dan, dat maakt al veel goed natuurlijk, hè? Goed weer.
0: Zeker weten. Vandaag de laatste dag, ogenschijnlijk. Ja. Hè? Want dan komt klatten wat in.
3: Dan gaat het een beetje, de herfst gaat een beetje beginnen,
0: ja,
3: moet ik het zo
0: een
3: zien.
0: Een beetje, hè?
3: Ja.
0: Maar goed, wij blijven de zon aanhouden de hele week. Dus gewoon lekker Radio Drenthe blijven luisteren. En kijken natuurlijk ook, hè. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, jij houdt al het nieuws in de gaten. Als er wat gebeurt in Drenthe, dan meld je dat direct. En sowieso praat je ons bij om 12:30 zometeen over het laatste nieuws. Weet je al wat erin zit?
3: Wat erin zit? Nou, als ik, ja, ik kan wel helemaal verhaal gaan ophangen. Defensieopleiding in Havelte. Ja, dat is, ik heb er nog niet in gelezen, maar ik...
0: Hoor je meer over?
3: Ja, daar hoor je meer over. Zeker weten, Anouk. Absoluut.
0: Zometeen. En je leest natuurlijk al het laatste nieuws in de app en op rtvdrenthe.nl. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, natuurlijk, deze hele week gaan we prijzen weggeven. Wij hebben prachtige boormachines liggen en haakse slijpers. Dus voor de handige Harry's onder ons, of de niet-handige Harry's die ze dan door kunnen sluizen naar een handige Harry en dan voor je aan het werk gaat. Het is een fantastische prijs, hoor. En dan maak je 4 keer op een dag kans op. Niet alleen een boormachine, maar je krijgt er ook een haakse slijper bij. Wij spelen het spel rond, nou, wat zal het zijn? 10 of 2 ongeveer. Dan krijg je vandaag ook uitleg. Misschien heb je er wel eentje gevonden, namelijk. In Assen liggen soms her en der lieve briefjes verstopt. En die kunnen echt overal liggen. Die kunnen aan een lantaarnpaal geplakt zijn. Die kunnen bij een winkel liggen. Die kunnen in de bus liggen. Ja, als je dat al is opgevallen, dan hoor je vanmiddag waar die vandaan komen. En als je denkt van waar hebben die het over, dan laat je lekker bijpraten. Want ik vind het zo'n lief initiatief van Arnica. Tegen 3:15 ga ik haar bellen. Dan ligt hier ook nog €1000 voor je klaar.
3: Oh, huppakee. Ik kom weer even op de eten. Wat is er dan? Ja?
0: Dan hoor je na 10 over 1 meer over. Maar dat ligt er gewoon voor het oprapen. En je hoort zo meteen waarom nummer 175 zo'n belangrijk nummer is voor Klaas uit Ruinenvold. Nou, dat en heel veel muziek en heel veel medailles die de dames uit Zuid-Laren hebben binnengekomen.

0: is het tijd van Yves Berendsen. Ja, ik denk dat ik een hele trotse Klaas aan de lijn heb. Want het mooiste schaap, rapapan, rapapan, van heel Nederland woont, rapapan, rapapan, in Ruinewold, in de schuur van Klaas Steenbeek. Klaas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Ja, want het mooiste lammetje staat gewoon bij u in de schuur.
1: Volgens die keurmeester is dit het mooiste van de dag, ja.
0: Ja, wat mooi. Want van het weekend was er een keuring, hè, van lammeren en schapen. Hoe gaat dat?
1: Zaterdag.
0: Ja.
1: Dus zaterdag was een landelijke keuring die dus in Garderen was. En daar ben ik met vier schapen naartoe gegaan. En ja, een van de lammeren kreeg direct de 1A-prijs. Dus die stond bovenaan in de rij. Maar toen alle klassen bij elkaar kwamen, want er wordt de dagkampioen wordt er uitgezocht. En dat bleek ook dit lam te zijn.
0: Ah, hij is ook prachtig, want we hebben een foto van u gekregen. En met een prachtige sjerp om. Hoe heet die?
1: Hij heeft geen naam, hij heeft alleen een nummer, de schapen.
0: En welk nummer heeft hij dan?
1: Moet ik even opzoeken.
0: Maar u geeft uw schapen nooit een naam waarmee u naar keuringen gaat?
1: Nee, ze hebben een landelijke nummer. Moeten voor geregistreerd worden. En dit is de SRU, Steenbeek Ruinewold.
0: Ja.
1: 2975. 29.175, ja. Oh. En die nummer gaat gewoon door per jaar. Als je weer lammeren krijgt, dan nummer je gewoon nieuwe blikjes in het oor, plasticjes in het oor.
0: Ja.
1: En zo gaat het verder. Daarmee zijn ze kenbaar.
0: Ja.
1: En ook traceerbaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ach, hij is echt prachtig. Had u meteen door dat u dacht van, oh, maar ik ga nou wel met een hele mooie heen?
1: Ik vond hem wel heel mooi. Maar je moet altijd afwachten waar de collega's mee komen. En wat zo'n keurmeester vindt. En de Engelse normen zijn soms ook iets anders dan onze.
0: Ja.
1: Maar deze vond ik erg. Niet omdat ik al gewonnen heb. Maar ik vond hem erg evenwichtig in zijn oordeel. Ja.
0: Ja, want waar letten ze allemaal op?
1: Echt op de raskenmerken, het uiterlijk. Een mooie zwarte kop. De oren dicht bij elkaar staan. De bouw van het lichaam. En vooral de rammen op de achterpoten. Dat de kooitjes sterk genoeg zijn om te kunnen houden.
0: Ja.
1: Want als die dieren zwaarder worden, ze daar niet doorzakken. Nou, de wolkleur is natuurlijk helemaal. Er mag geen enkel spatje zwart in zitten op de huid, want dan worden ze afgekeurd.
0: Ja.
1: Dan kun je het vergeten.
0: Hij ziet er echt prachtig uit. En wat dan als je nu zo'n prijs hebt gewonnen? Wat zegt dat dan? Of wat doet u daarmee?
1: Zijn er niet zoveel. Ik vind het een mooie promotie voor het ras. Je kunt laten zien wat je hebt. En ja, volgend jaar weer kijken hoe die uitgroeit en wat het dan verder wordt. En dan ga ik daarmee fokken om de lammetjes bij te krijgen. Dan zit de gok wat. Nou ja, een gok enigszins wel. Ja, want fokken is toch een gedeeltelijk kiezen. En gedeeltelijk geluk hebben. Hoe komt het model eruit van volgend jaar?
0: Ja, maar de papieren zijn goed voor dit lam, hè?
1: De uitkomsten zijn goed van dit lam, ja. Ja.
0: Ik vind het prachtig. Wij hebben ook een tv-ploeg even naar Ruinewold gestuurd. Dus ik denk dat u die met een uurtje wel kunt verwachten. Dus dan kunnen we ook even vanavond of morgen op TV Drenthe alles laten zien hoe dat gaat met lam. Wat was het nou? 29.075?
1: 175.
0: Nou, een pracht exemplaar inderdaad. En gefeliciteerd, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Ja. Jo, dag.

0: Soul Sister and The Way to Your Heart. 20 minuten over 12 is het. Ja, nog meer prijzen, want naast het Lam van Klaas hebben ook Drentse dames heel veel medailles en bekers afgelopen weekend weten binnen te slepen. Vanuit België naar Zuid-Laren. De dames van Highland Dancing lieten veel dansers achter zich op dit internationale toneel. En aan de telefoon heb ik Erlinde, trotse supporter en coach van de dames. Erlinde, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat was een mooi weekend, denk ik, of niet?
1: Ja, het was ook geweldig weer. En dat, ja, dat mag er ook van zijn op zo'n festival.
0: Ja, want wat is dat voor festival in België?
1: Het is een van de grootste festivals op het vasteland van Europa, die de Schotse cultuur viert eigenlijk. Dus het is bij een kasteel, het kasteel van Aldebiezen. En er is een Schotse markt, er is Highland Games, dus het gooien met van die palen en zakken en hoefijzers en alles wat ze aan kracht en sport doen. Mm-hmm. Er is een pipeband competitie, dus de doedelzakbands spelen tegen elkaar. En er is een Highland Dancing competitie en er zijn heel veel optredens.
0: Ja, fantastisch. En echt vanuit Europa komen ze allemaal dan naar België, naar het event.
1: Ja.
0: En met hoeveel dansers waren jullie er vanuit Zuid-Laren?
1: Wij waren met 5 dansers.
0: Ja, en die hebben het knettergoed gedaan daar.
1: Ja, wij zijn echt reuze trots hoe het allemaal verlopen is.
0: Ja, want het is wel enigszins een wedstrijd aan verbonden, hè? Kan je dat uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, Highland Dancing is een Schotse dansvorm. Het kenmerkt zich door heel veel springen. Je moet op je plek blijven springen. Je moet allemaal bewegingen met je armen en je benen maken. Meestal draag je een volle kilt outfit. Het is echt een sport. Uh-huh. Het is een jury sport. Dus er is een jurylid uit Schotland gekomen om daar te jureren. Samen met een doedelzakspeler, een piper. Die speelt het liedje. En al die dansers moeten eigenlijk dezelfde dans doen. Die staat vast omschreven. En zij kijkt hoe goed je dat dan doet.
0: Ja. En al die dansers van jullie, die 5, hebben dat samen gedaan of individueel?
1: Dat doe je individueel. Behalve er was 1 groepsdans. Daar dans je met z'n 4.
0: Ja.
1: Alleen daar word je nog steeds wel individueel beoordeeld.
0: En wat hebben we allemaal gewonnen dan?
1: De grootste verworvenheid was Corine Jager. Die is eerste geworden op de Highland Fling. Dat is de meest basisdans van het Schotse dansen. Maar ook in de hoogste categorie moet je die nog steeds dansen. Ja. Heel technisch. De zwaardans is ook eerste geworden, waar je over zwaarden heen moet springen.
0: Oh joh.
1: Ze is ook eerste geworden op die groepsdans die je met z'n 4 danst. Dat is de Hulligan.
0: Ja.
1: En dan is ze nog 2e geworden op de Flora. En 3e op de Chantreuse. De Flora is een national dans. Die is veel sierlijker. En de Chantreuse is een dans waar je eigenlijk uitbeeldt dat je je broek uitschopt. Omdat Schotten een paar eeuwen geleden een tijd hun kilt niet mochten dragen. En dat mochten ze niet, maar dansen mochten ze wel.
0: Ja.
1: Dus ze beelden dat uit in die dans.
0: Ja.
1: En ze is 4e geworden op de Lilt. Ook een wat meer sierlijke dans. En dat alles leverde de beker op in haar categorie.
0: Wat goed.
1: En dat leverde op dat ze nu uit haar categorie is en de categorie omhoog is.
0: Ja, en ze is dus flink aan de bak geweest. Want je zegt, het is echt een sport. En je noemt zoveel onderdelen. En ik, Erlinde Jager, die ik nu aan de lijn heb. En je hebt het over Corine Jager. Is dit je dochter of niet?
1: Ja, dit is inderdaad mijn dochter.
0: Dat een beetje en zo'n vermoeden.
1: Eigenlijk moet ik ook noemen dat Mathilde Bron, die danst in dezelfde categorie als Corine, die heeft het ook ontzettend goed gedaan. Zij was gewoon 2e. Alleen dan geen beker.
0: Nee, maar dan hebben we wel de beste 2 hè, van zo'n event. Waar heel veel landen uit Europa meedoen. Gewoon in Zuid-Laren dansen.
1: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Hey, en wat krijgen ze dan? Bekers, medailles?
1: Ze hebben medailles gekregen. Corine kreeg dus nog een beker. En Henke Jager die won nog een beker voor de Best Dressed. Is een event aan het begin van de competitie waar ze kijken van of je kilt, je kousen, die ook geruit zijn, je jasje, of het allemaal perfect strak en netjes zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: dat was dus het mooiste. Wat een fantastisch weekend hebben jullie achter de rug. Kunnen wij jullie ook ergens bekijken? Geven jullie ook, ook shows of optredens in de buurt?
1: We zijn te boeken voor allemaal shows en optredens. Het eerstvolgende waar wij te zien zijn is Festival Vitaal in Zuidlaren. Dat is over 3 weken, zeg ik uit mijn hoofd gezegd.
0: Ja.
1: Verder hebben wij nu geloof ik geen directe optreden.
0: Maar daar kan iedereen komen kijken of moet je daar kaarten voor kopen?
1: Daar kan iedereen komen kijken. Het is een open festival wat er allemaal in Zuid-Laren en omgeving te doen
0: is. Ik zie het, 19 september is dat.
1: Ah, snel gevonden.
0: Ja. Oké, dan kunnen we jullie dus even bekijken. Hey, wil je de dames van harte feliciteren en heel veel succes met alles wat jullie doen.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl.
4: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwanenveld in Noord. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
5: 12:30 is het. Het nieuws uit Drenthe. Milko Schepen praat je bij.
6: Goedemiddag. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Haafden ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding die verhuist op termijn van de Johan Willem Friso kazerne in Assen naar de Johannes Post kazerne in Haafden. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteit in Assen gebruiken voor extra opleidingen. Daarmee komen er 2 opleidingslocaties in Drenthe. Er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven onze provincie. Dat heeft te maken met luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen die vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. Ze vliegen in 2 blokken, in de middag en 's avonds. Aan de oefening doen militairen uit 11 landen mee. Ook wordt geoefend met nachtkijkers en het droppen van materieel en voorraden. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-Bus. De medewerkers die leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten die organiseren die dag wel leerlingenvervoer. Taxis die rijden ook gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En wielrenner Axel van der Tuuk uit Assen die is als 3e geëindigd in het eindklassement van de ZLM Tour. De 25-jarige Drent die moest in de 5-daagse koers ruim een minuut toegeven op de winnaar Matthias Vacek uit Tsjechië. Voor de familie van der Tuuk was het een zeer geslaagd weekend, want de broer van Axel, Danny, die eindigde vrijdag als 3e in de etappe naar Bergen op Zoom. Axel die rijdt binnenkort een 6-daagse koers in Kroatië. Danny die gaat naar Italië en maakt zich daarna op voor het EK in Slovenië. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Onze weerman van vandaag. Een hele goedemiddag, Hans.
7: Mooi, Anouk. Goedemiddag.
5: Schijnt overal in Drenthe de zon?
7: Ja, dat doet hij inderdaad overal. Als we op de satellietfoto kijken, dan zien we eigenlijk nergens bewolking. Een heel klein veegje, hele hoge bewolking in het zuidoosten van Drenthe. Maar dan zul je goed omhoog moeten kijken om ze te vinden. Nee, het is gewoon zonnig in Drenthe.
5: En echt de laatste zonnige dag voorlopig?
7: Nou, voorlopig echt knalzonnig is het natuurlijk niet, want we krijgen hoge bewolking vanuit het westen zometeen. En vanmorgen hadden we ook al wat bewolking. Dus echt een hele zonnige dag is het niet, maar wel een zonnige middag. Het is inderdaad voorlopig de laatste, want het gaat wel veranderen. We hebben vandaag 26, 27 graden in onze provincie. Echt mooie zomerse waarden, mooie nazomerse waardes. Een zwak tot matige zuid-zuidwestelijke wind. Maar die barometer, als je hem in de gaten houdt, dan zie je dat hij begint te zakken. Het hoge drukgebied trekt weg, trakteert ons dus vandaag nog op een hete vlaag Franse lucht. Maar morgen komt er heel wat anders onze kant op. Dus heb je de kans, ga naar buiten vanmiddag. Het is voorlopig wel even het laatste weer.
5: En wanneer wordt het echt kraakje zonnig vanaf wanneer ongeveer?
7: Nou, het is eigenlijk nu al compleet zonnig. Maar die bewolking die komt er geleidelijk aan vanaf de namiddag en avond komt hij erin. Dan blijft het eerst nog even droog. Maar vannacht kan het al een beetje gaan sputteren bij een minimumtemperatuur van 16 graden. En dan zien we morgenochtend dat het volledig bewolkt is. Nou, dan staat er een matige zuidwestelijke wind. En in de ochtend is er morgen nog niet zo heel veel aan de hand. Maar daarna dat een koufront vanuit het westen. En dan komt er ook regen onze kant op. Die gaat in het westen van Drenthe eerst binnenlopen. gebeurt zo'n beetje rond het middaguur. En daarna gaat het enige uur regenen in Drenthe morgenmiddag. Kan best wel wat vallen, 5 tot misschien plaatselijk bijna 10 mm. En die regen wordt steeds buiiger van karakter. En pas als het avond is, trekt dat spul min of meer naar het oosten weg. Maar de temperatuur reageert er ook flink op. Het wordt een graad of 18 tot 19 morgenochtend. Maar dan komt dat front erin en gaat de temperatuur dalen. Morgenmiddag misschien maar 15 graden. Ja, dat is even 12 graden minder dan wat we zo meteen neerzetten. Mm-hmm. Een flinke overgang dus. Maar gelukkig duurt het niet heel lang, want woensdag dan zitten we in de koude lucht achter het koufront. Dan wordt het een graad of 18, dus je temperatuur houdt dan niet over. Maar het weerbeeld trekt weer open, de zon komt er weer bij. En we hebben een buiig beeld met van die ja, mooie afgetekende buienwolken eigenlijk en felle opklaringen ertussen. Dus woensdag wordt het gewoon visueel weer genieten buiten. Maar die temperatuur, ja, dat zal toch wel eventjes om een vest of een trui gaan vragen. Kijken we stiekem even naar de lange termijn. We zien dat het wisselvallig gaat blijven de rest van de week. Donderdag lijkt een droge dag te zijn met een mix van zon en bewolking, waarbij er dus een matige westelijke wind staat. Dan draait de wind weer naar het zuiden. En de dagen daarna zien we gemiddeld gesproken een graad of 20 overdag. Misschien 21 richting het weekend. Hele mooie temperaturen voor de tijd van het jaar, want dat is net iets boven het gemiddelde. Met een mix van zon, bewolking en soms een klein beetje regen.
5: Ja, Hollands weer dan dus.
7: Eigenlijk zie ik geen echte bijzonderheden op de weerkaart nu.
5: Nee. We gaan vanmiddag nog even ervan genieten. Hey Hans, dankjewel hè.
7: Fijne middag.
5: Doei. Ja, dan hebben ze er net ietsje minder mooi weer bij. Want morgen komen koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij ons op bezoek in de provincie. Waar gaan ze allemaal langs? Dat hoor je zo meteen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: gemeente hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Wat een liedje was dit, deze inzending van het Songfestival Drenthe van dit jaar. Ilse Scholten maakte indruk op velen, won net niet met het liedje, maar scoorde wel hoge ogen. Mien opa was dit.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, een beetje een soort van voorinspectie doet Aldert, hè? Of alles wel een beetje in kan en kruiken is voor onze koning en koningin die morgen komen.
3: Ja, zo kun je het wel niet zeggen. Dat klopt van een klein baby. En overal worden komen mensen drak aan het hemel. Dat was morgen al zo in Zijden. En dat is vandaag ook zo in Assen. Maar ik sta nou bij Garage TDI. Ik ken dat wel, de jeugdtheater, werkplaats aan de industrieweg in Assen. En een groot terrein, een mooi terrein ervoor, maar ook een heel groot complex. En het heeft hier nog nooit zo schoon geweest, Roel, volgens mij.
4: Klopt, we hebben goed ons best gedaan.
3: Ja. Ja, en dan hebben we stiekem ook wel een keer tiet, of niet?
4: Nou, weet je, het is altijd wel lekker als het op een gegeven moment een keer weer heel erg lekker schoon is.
3: Ja. Nou goed, er gebeurde hier veel natuurlijk. En schoonmaken is natuurlijk geen eerste prioriteit bij het theater, dat wil ik wezen.
4: Nou ja, uiteindelijk zijn we gewoon altijd eigenlijk hard aan het werk met voorstellingen maken en lesgeven. En komt schoonmaak er nog wel eens, schiet er wel eens bij in, ja.
3: Wanneer kregen jullie te horen dat de beide steden hier op visite komt, Murring?
4: Dat was maar echt vlak voor de zomervakantie. Dat was ook het lastige met de schoonmaak bijvoorbeeld.
3: Help!
4: Ja, precies. Voor de zomervakantie kregen we het echt te horen dat ze lang zouden komen. Ja. En nou, dat eigenlijk alle plannen al waren gemaakt. Dus onze directeur was al wat langer op de hoogte. Wij werden wat later ingesigned. En nou, toen hebben we in de zomervakantie wat voorbereiding getroffen. En dan nu keihard van start.
3: Ja, want toen wordt het bekend. En dan, gaan jullie dan plannen maken van wat laten wij die mensen zien?
4: Ja, maar die plannen zijn dus eigenlijk al gemaakt van tevoren. Dat is best wel een heel groot comité die dus al die plannen van tevoren allemaal
3: met elkaar... Wat heb je zo te zeggen?
4: Jawel, natuurlijk, onze directeur heeft daarbij aan tafel gezeten. En dan gaat het erover van, nou ja, wat kunnen jullie thematisch zeg maar toevoegen aan zo'n dag? En ons is eigenlijk gevraagd om te kijken van, hey, wat is nou de relatie tussen de regio en de stad? En gaan wij daar als theatergezelschap mee om? Dus wat doen wij nou in de plattelandsgemeente? En hoe verhoudt zich dat tot onze werkzaamheden hier?
3: Ja. Geef je echt een theatervoorstelling, Mark?
4: Ja, wel een stukje. Ja? Dus er komen maar 3 kwartier, hoor. Dus een hele voorstelling was een beetje lang. Dus we zien ongeveer 1 kwartier van een voorstelling. Dat is Zunder, gemaakt door Nanine Maria Koch.
3: Gebeurt het hier op het plein? We staan hier van het podium.
4: Nee, dat gebeurt niet hier. Dat doen we gewoon in een theaterzaal. Okay.
3: Wat gebeurt hier dan? Want ik zie hier hele stellages, oranje stellages, met een podium hierachter, een soort van spin.
4: Ja, dat is een UFO.
3: Oh.
4: Wij hebben, wat je hierboven ziet, dat kan worden opgeblazen. Wordt het echt een grote UFO. Ja. En dit is eigenlijk het Oerlab. En dat is ons theatraal onderzoekscentrum. En hiermee landen wij elke keer in een nieuwe gemeente ergens in Drenthe. En voor nu staat het even ons op de parkeerplek. Ja. En eigenlijk gaan wij hier aan de koning en koningin vertellen hoe wij met de inwoners van Drenthe eigenlijk praten, brainstormen, hoe wij thema's ophalen. En dat doen wij door dit ding te laten landen op een plek. En eigenlijk een heel programma op te zetten met workshops, gesprekken, samen eten. En nou, daar krijgen ze morgen een kleine impressie van.
3: Je zegt het gebeurt hoofdzakelijk binnen. Zou je naar binnen lopen? Want werd gelukkig het cameraman Mark weer bereid voor een... Kijk, hier wordt de boel aanhemeld. En net, ja, net is, hè? Het is een nooit zo schoon west, hè? Oh, is de deur dicht? Kun je er niet in?
5: Eindelijk.
3: Oh, klap in, man. Volk, we kunnen er niet in. Ja, we zijn er nou aan. Dat was normaal een schroefdeur. Die ging normaal automatisch open en dicht. Totdat het schoonmaken moet worden. Dan doen ze hem even op slot. Want ja, anders kun je hem niet schoonmaken natuurlijk. Als het ding al los en dicht giet. Maar dan moet er iemand weer... Ja, kijk. Ach, gelukkig. Dat is weer. We kunnen naar binnen. Roel, want... Ja, ja goed. En nou dan komen we hier binnen. Want dat is een soort van ontvangstruimte.
4: Ja.
3: Ja, is het hier of want die theater is hier achter? Wat gebeurt er nou?
4: Dus eigenlijk lopen ze hier naar binnen. Dan gaat onze directeur nog even iets vertellen over Garage TDI en wat we doen met talentontwikkeling. Dus met jongeren en kinderen. Dan kunnen ze even rondkijken hier zo. En dan gaan we daar eigenlijk de theaterzaal in.
3: Oh, dan doen wij dat ook. We gaan hetzelfde rondje doen. Ja, ik doe de hele dag door al niks als de voetsporen veraf in checken. Of alles goed komt, zeg maar. Oh ja, en zei majesteit... Denk om het afstapje hier. Ja, want och man, ja, je zult hier even komen te strampelen neer. Dat zult niet zo best aflopen. Nou wil ik even. Dat kon je echt niet nee, hè? Dat is niet de bedoeling. Maar goed, hier sta je in het theater.
4: Ja.
3: Ja, oh man, mooi rond theater. En hier gebeurt het eigenlijk.
4: Hier gebeurt het eigenlijk inderdaad. Dus het idee is dat zij een kwartier zien van de voorstelling Zunder. En nou, er wordt nu de laatste voorbereiding nog voor het licht.
3: Zunder, zou ik je zeggen.
4: Zunder, ja.
3: Zunder. En dat is in Drenthe, Drenthe Theater, hè?
4: Nee, alleen de titel is in Drenthe.
3: Dat is wel jammer, hè?
4: Ja, dat is heel jammer. Nee, dat gaat eigenlijk over het dilemma waar sommige jongeren hier in Drenthe voor komen te staan. Van, nou, wil ik eigenlijk hier blijven of ga ik weg?
3: Ja.
4: om te gaan studeren of nou, om eens een keer wat anders te zien. Omdat er toch best wel veel, nou, als je wat wil als jongere qua studie, moet je toch vaak Drenthe verlaten.
3: Ja, ja.
4: En daar gaat deze voorstelling over. Dat is onderdeel van een trilogie. Eigenlijk maken we elk jaar een voorstelling over de thematiek platteland versus stad.
3: Ja, ja. Maar goed, dat kinder uit huis gaat en zo, dat is de koninklijke familie niet onbekend.
4: Nee, precies. Ja. En daarom gaat dit ook eigenlijk echt over de plattelandsregio. Omdat je ook wel, toch wel ziet dat veel jongeren eigenlijk liefste natuurlijk in hun eigen op hun eigen geboortegrond willen blijven.
3: Ja.
4: Maar dat er niet alle mogelijkheden toe zijn.
3: Ja,
4: of door wonen, of door studie, of dat soort zaken.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Oké. Okay. Dus je wil echt met de neus op een feit drukt hier, begrijp ik.
4: Keihard.
3: Dat is wat het idee.
4: Ja, nou ja. We doen het op een mooie, poëtische manier. Maar ja, de boodschap is wel duidelijk, denk ik. En ook daarin hebben we ook vaak met jongeren die gesprekken over, hey, wat mis je nou eigenlijk in je eigen regio? Want, nou ja, ik bedoel, Drenthe heeft heel veel moois. Maar Drenthe heeft er ook wel, nou, soms nog wel wat ruimte voor verbetering als het gaat over voorzieningen voor jongeren of jongvolwassenen.
3: Ja. Dit is plek voor een theater van een man of, wat zou ik zeggen, 60 of zo?
4: 90
3: zelfs, maar behalve de majesteit en zo in het gevolg is er waarschijnlijk niemand bij welkom.
4: Jawel, we hebben de kinderraad van Assen die komt erbij zitten.
3: Jo.
4: En er staat wat pers. We hebben daar een heel mooi getaped persvak. Volgens mij mogen er 4 man mee naar binnen.
3: Meer past ook niet in.
4: Dat mag ook niet.
3: Nee.
4: En wat medewerkers van Graag CDI zitten erbij.
3: Nou, en we zullen niet vertellen hoe het laatste precies komt. Want dan staat ze helemaal drom hier van Garage TDI. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Maar goed, en ook nergens maar het was in Zijden goed voor elkaar. Het was op het gemeentehuis van Maringenaas nog goed voor elkaar. En hier was ze ook echt in alle stijl ontvangen hier bij Garage TDI. Dat kan niet missen.
0: Nou, we gaan het zien allemaal morgen. Alde, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Linda James, I just wanna make love to you. Bijna 1 uur na 1 is de hulplijn weer geopend. Dan ga ik bellen met

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment.

0: Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hé, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
14: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: Elton John en I'm Still Standing.
1: Bijna 8:08 is het.
2: De Hulplijn.
3: De Hulplijn.
0: Ik heb Margje aan de lijn. En Margje mag weer een beetje voor Sinterklaas spelen. Geld uitdelen. Dat is toch altijd mooi, hè, Margje?
4: Ja, wel, moet je wel wat voor doen, hè, natuurlijk.
0: Ja, maar toch. Je hebt gewoon een beste bub staan liggen. En dat mag je weggeven. Dat is mooi.
4: Ja, nou, het is wel, je moet een idee voor de buurt wel realiseren. En lukt dat binnen een jaar, dan krijg je van, mij, krijg je van ons 1000 euro. Ja. Maar daar moet je wel wat voor doen natuurlijk. Dus
0: ja,
4: je krijgt
0: vertel.
4: Het niet helemaal zomaar.
0: Nee.
4: Nou, eigenlijk ben ik op zoek naar iedereen in Drenthe met een mooi idee voor de buurt. Die denkt, goh, we willen een buurtspeeltuin opstarten, een moestuin, een ripercafé of iets. We denken, hé, die komen bij ons. Ga dan naar Kermen Pit, schrijf je in. En bij ons krijg je dan niet alleen 1000 euro als je het haalt, die stok achter de deur. Maar we helpen je ook mee de problemen op te lossen. Zoals bijvoorbeeld, we geven workshops. Je krijgt een eigen adviseur, iemand uit Drenthe. Die komt letterlijk bij jou aan de keukentafel. Hoef je allemaal niks voor te betalen. Maar je kunt ook stellen dat je een technische hulpvraag hebt. Bijvoorbeeld een afwatering bij een buurtmoestuin. Of hoe regel je een bouwvergunning. Ook daarmee kunnen we je helpen. Dus eigenlijk alle obstakels, en die zijn er best wel veel hoor, om dat te realiseren. Hopen je mee te helpen. Je kunt nooit garantie geven.
0: Mm-hmm.
4: Maar de inschrijving is weer begonnen. En ik weet dat er in Drenthe heel veel mensen zijn met goede ideeën voor de buurt. Dus kom maar door, zou ik zeggen. En laat zien, ga in actie.
0: Ja, want je noemde net al speeltuinen die aangelegd kunnen worden. Daar moet ik aan denken, hè? Misschien pluktuinen, moestuinen, ja. Zulke dingen.
4: Ja, eigenlijk overal waar je ook vaak ontmoetingen hebt. Dus buurthuis, van die kleine bibliotheekjes. Nou, we zien ook heel veel, ook van Drenthe afgelopen jaar, heel veel initiatief ook om bijvoorbeeld nieuwkomers thuis te laten komen voor verbinding.
0: Oh ja.
4: Dus we hebben bijvoorbeeld heel, mijn Drenthe is niet goed, bij Oostnight Talent. En vorig jaar hadden ze een orkest waar nieuwkomers samen met elkaar muziek maakten. Ja, muziek verbindt natuurlijk. En allemaal van dit soort, ja, ook soort initiatieven, ook van hartelijk welkom.
0: Hartstikke leuk.
4: Ja, echt superleuk. Dus er zijn ook soms, ja, sommige nieuwe trends zie je. Dan denk ik, oh ja, dat is nu helemaal in. Ook heel veel armoedeprojecten zijn er. En dus bijvoorbeeld verkleding, het tweede leven. Of kinderen die...

0: en moestuinen, waar het eten, de opbrengst gaat naar de voedselbank. Mm-hmm. Die hebben ook heel veel afgelopen jaar gehad.
1: Maar moet je een kant-en-klaar plan inleveren bij kernmetpit.nl? Of hoe werkt dat?
0: Nou, in principe moet je wel een idee hebben. En we bellen wel even altijd op, hoor. Dus je wordt even, god, wat bedoel je nou? Wat ga je binnen een jaar realiseren? Soms heb je ook wel eens mensen, god, we gaan een hele kinderboerderij. Nou, dan zeggen we, dat gaat niet lukken. Maar begin nou ook met het kippenhok en het schapenstal met kermenpit. Want dat gaat wel lukken binnen een jaar.
1: Ja.
0: Dus de adviseur denkt met jullie mee.
1: Ja, ja, en dan krijg je een adviseur langsgestuurd. Altijd als je een idee inlevert. Of pikken jullie er wat uit?
0: Klopt. We kijken wel, je moet wel door een soort screening heen. Het moet altijd een initiatief zijn waar iedereen welkom is. Hè, dus eigenlijk geen slot op de deur. Het moet ook niet commercieel zijn. En het moet een verbetering zijn voor de buurt. Dus het moet niet zijn, goh, we zijn een actiecomité. Of, nou, dat doen we niet. En soms zegt de adviseur, dus bel naar van, goh, een heel leuk idee. Maar kom nou over een jaar. Want je moet zoveel vergunningen vragen. Dat gaat je niet lukken binnen een jaar. Ja. Dus dan kunnen ze ja laten meedoen. Dus iedereen wordt altijd even gebeld. En daarna laten ze weten in december wie toegelaten is. En die mag dan naar de kermenpiddag. En dat is ook in Drenthe, in januari. En dan start het eigenlijk.
1: Ja, en hoeveel zakken van 1.000 euro heb je liggen dan?
0: Ja, dat ga ik jou niet vertellen. Ah. Voor alle goede ideeën is er geld, laat ik het zo zeggen, om mee te doen.
1: Ja.
0: Dus dat wisselt een beetje eigenlijk.
1: Okay.
0: Ja,
1: meld je vooral aan die goede ideeën en probeer de kans op te maken. Voor wanneer moet je?
0: Het is wel heel leuk, hè? Ja, je kunt eigenlijk tot en met 1 november kun je inschrijven.
1: Ja.
0: Je hebt nog 2 maanden, dus als je nu denkt, hé, ik heb iets, ga gauw naar je buren, klop elkaar aan en zeg, goh, zullen we meedoen?
1: Uh-huh.
0: En het is vooral ook supergezellig om met de buurt, mensen de wijk, samen iets te realiseren. Dus dat is nog belangrijker dan die 1.000 euro.
1: Kernmetpit.nl, daar vind je meer informatie. Margie, dankjewel en veel plezier.
0: Dankjewel, oké. Okay.

0: Joe Cocker en Feeling Alright.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. Ja, en eigenlijk heb je thema net voorbij horen komen, hè?
2: Ja, zo makkelijk gaat het inderdaad. Ja. Want we proberen natuurlijk altijd iets te pakken aan wat dicht bij ons is.
0: Ja.
2: En zojuist hebben we de hulplijn gehad. Ja. En daarin horen wij natuurlijk Margje.
0: Ja.
2: En ja, daar hebben we toch... We hebben in bocht weten te wringen, Anouk. Dat is niet normaal, hè?
0: Nou, dat valt wel mee. Maar overal en alles wat wij om ons heen zien gebeuren en lezen en zo... daar zien wij wel muziek in.
2: Mm-hmm.
0: En toen hadden we het dus met Margje over die kern met pit. En toen dachten we, hey, maar dat is onze slingerplaat. Wij zoeken een pittige plaat vandaag.
2: Ja, lekker. Ook lekker breed wat dat betreft, hè? Dus ik hoop veel leuke suggesties binnen te krijgen.
0: Ja.
2: Een plaat met pit.
0: Ja, gewoon een beetje uptempo, gewoon lekker, waarvan je denkt, ja, daar zit pit in. Als jij een leuke weet, geef hem door. Kan via de app, kan via de telefoon, gewoon even bellen. 0592 33 11 88. Wij noteren ze allemaal. We leggen een mooie lange lijst aan. En je hebt er ongeveer, nou, wat zal het zijn, dik een half uur de tijd voor om een pittig liedje door te geven. En dan kiezen we uiteindelijk dan sluiten we de lijnen 26 liedjes uit. En daar koppelen we dan een letter aan van het alfabet.
2: Zo is dat. Ik ben benieuwd wat er weer uit gaat komen vandaag. Een pittige plaat, dus we moeten ons wel een beetje voorbereiden op wat er komen gaat.
0: We gaan er sowieso met een knaller uit dan, hè?
2: Zeker, ja.
0: 0592 33 11 88. Want even voor tweeën, dan pakken we dan het grote rad erbij. Het rad met het alfabet ga je draaien. En dan gaan we even kijken welke het dan helemaal wordt. Er wordt al gebeld, dus ik ga even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
3: Goedemiddag met Agnes Dekker uit Antsen.
0: Dag Agnes Dekker uit Antsen.
3: Ik dacht van Herman van Veen met opzij, opzij, opzij.
0: Herman van Veen, noteer ik. En Agnes, jij bent de eerste die belt. En als eerste mag je altijd een letter kiezen.
3: De H van Herman.
0: De H van Herman is de eerste letter waarop een liedje of waarachter een liedje staat. Dankjewel voor het bellen.
3: Dag.
0: Doei. Nou, dan hebben we al eentje genoteerd.
2: De kop is eraf.
0: Ja, kop is eraf inderdaad. De H is bezet inderdaad. Bel maar 0592 33 11 88. Goedemiddag.
4: Ja, Anne Winter, mooi.
0: Mooi.
4: Ik zou dit keer denken aan CC Top, Short Dressed Man.
0: Zetten wij erbij, Anne. Dankjewel. Doei.
4: Heel alsjeblieft, hoi.
0: Goedemiddag, met Anouk.
5: Met Titi Arends.
0: Hallo.
5: Hallo. Ik was voor Kiss. I was made for loving you.
0: Die vind ik ook zo lekker. Dank dat je die hebt doorgegeven. Doei, doei. Oh, dat gaat wel goed komen. Lekkere, pittige muziek zoeken we vandaag. 0592 33 11 88. Als je ook eentje hebt die echt op die lijst moet, dan kan je nu appen of bellen.

0: vallen op
1: Leijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Exact 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Schaper.
7: Goedemiddag. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding die verhuist op termijn van de Johan Willem Friso-kazerne in Assen naar de Johannes Post-kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteit in Assen gebruiken voor extra opleidingen. Daarmee komen er 2 opleidingslocaties in Drenthe. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-Bus. De medewerkers die leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten die organiseren die dag wel extra leerlingenvervoer en ook de taxis rijden gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En wielrenner Axel van der Tuuk uit Assen die is als 3e geëindigd in het eindklassement van de ZLM Tour. De 25-jarige Drent die moest in de 5-daagse koers ruim een minuut toegeven op de winnaar Matthias Vacek uit Tsjechië. Voor de familie van der Tuuk was het een geslaagd weekend, want de broer van Axel, Danny, die eindigde vrijdag als 3e in de etappe naar Bergen-op-Zoom. Axel die rijdt binnenkort een 6-daagse koers in Kroatië. Danny die gaat naar Italië en maakt zich daarna op voor het EK in Slovenië. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Dankjewel, Wilco. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis?
8: Vandaag hebben we een losse nazomerse dag met maximaal 27 graden op de thermometer. De zon heeft de overhand, maar vanuit het westen na het later vanmiddag en vanavond alweer hoge bewolking.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Anouk in de middag.

Lente. Ik ben Anita Wits hier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

Je kan je weer aanmelden voor Kern met Pit. En als buurt en gemeenschap kans maken op 1000 euro. En toen dachten we, hey, we zoeken vandaag pittige liedjes. Dus zometeen een overzicht van pittige liedjes. Maar nu eerst nog even een rustmomentje.

0: hij begon zo rustig, maar pakte toch flink uit, hè? Guus Meeuwis op Radio Drenthe, ik ook van jou.
1: De Slingerplaat.
0: Liedjes met pit zoeken we vandaag voor de Slingerplaat. We hebben 26 pittige liedjes nodig, omdat we graag het hele alfabet gevuld willen hebben. Of althans, achter elke letter een pittige plaat willen hebben staan. Zodat we even voor tweeën het rad met het alfabet erbij kunnen pakken. En we sowieso, als jij er een slinger aan geeft, een pittige plaat als laatste plaat voor tweeën gaan draaien.
2: Daar gaan we goed komen, Anouk. Daar ben ik nu al van overtuigd. Want wat er allemaal binnen is gekomen, dat wil je niet weten. Stoer je me vast, zou ik zeggen.
0: Ja. Het is wel lekker, hoor.
2: Absoluut.
0: We hebben natuurlijk als eerste Agnes Dekker. Die heeft de H met van Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. Dat vond ze een lekker plaatje en wel passend. En als je als eerste je liedje doorgeeft, dan mag je een letter kiezen op het rad. Dus de H is bezet.
2: Ja.
0: Anne belde en Anne gaf deze door. Pittig liedje.
2: Zeker weten. En ook Titia die hoorde je. Zij kwam met de mannen van Kiss.
0: Gijsje gaat voor een liedje van Queen. Ja, en dan een van jouw persoonlijke favorieten?
2: Absoluut. Als het aan mij ligt, gaat hij 26 keer op het rad. Die van Sjoerd, Guns N' Roses.

0: als hij het gaat horen, dat hebben we uit te leggen.
1: Dan zet jij hem keihard.
0: Zeker.
1: ACD kwam heel vaak binnen. Verschillende nummers van ACD. Dus we moeten even een keuze maken. Bert-Jan wil namelijk graag deze.
0: Ja, en het zit hem waarschijnlijk in de naam. Want Bert, ik wil deze van AC/DC. Houdt het daar dan mee op, Anouk, met AC/DC? Zijn we nu klaar?
1: Er was nog één, want Anita wilde graag deze.
0: Maar wat doen we ermee? Alle drie erop? Eentje erop?
1: We gaan eentje kiezen, want we hebben heel veel aanbod. Dus anders is het misschien niet helemaal eerlijk. Want Ellie bijvoorbeeld komt met dit liedje van The Weeknd.
0: Lekker hoor. Zo. Hebben we nog tijd van eentje of zeg je van dit kan niet meer?
1: Nee, doe maar.
0: Oké, dan pak die van Jan Doek er maar bij. Die kwam met Kenny Loggins.
1: Oh, ja. Hartstikke pittig.
0: Ja, die Kenny Loggins kan er ook wel wat van inderdaad.
1: Even kijken of we nog eentje kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
2: Dag Anouk, met Arie.
1: Dag Arie.
2: Ik had er nog één. Ik denk, ik hoorde het net, ik denk, ik bel direct.
1: Nou, zeg dus.
2: Anouk, Nobody's Wife.
1: Oh, die vind ik ook lekker. Ja, die vind ik mooi. En we hadden nog geen Anouk erop.
2: Dat dacht ik al.
1: Zet ik erbij, dankjewel Arie.
2: Oké.
1: We hebben genoeg, hè?
0: Zeker.
1: Ja, we sluiten de lijnen. We gaan een lijst opstellen van 26 pittige

0: No Mercy.
1: De slingerplaat.
2: Waar gaan we mee uit? Nou, in ieder geval een lekker liedje.
3: Dat is een ding wat zeker is. Ja, en ook wel lekker om te weten. Dat je zeker weet dat met een lekker nummer eruit gaat. Want soms hebben we ook wel eens met een slingerplaat. Dan zit er iets bij dat je denkt van, nou ja, liever niet, hè. Dan hebben we weer iets geks bedacht. Maar vandaag, liedjes met Pit. Dat zit wel goed.
2: Dat is altijd goed.
3: Zeker.
2: Ja, waarom zochten wij pittige liedjes? Omdat de actie Kern met Pit, dat loopt echt al jaren. Ik geloof, nou, dik 40 jaar of zo. Is er een organisatie, Kern met Pit, die zakken met geld uitdeelt. Als jij als buurt een goed idee hebt om iets gezamenlijk voor de buurt op te zetten. Dat kan van een speeltuintje zijn, dat kan een gezamenlijk tuintje zijn of van alles. Ja. Dan maak je kans als je je inschrijft voor Kern met Pit op €1000 aan stimulatiebedrag, zeg maar. Maar ook krijg je een adviseur die je helpt met het opzetten van het idee. Dus hartstikke leuk.
3: Klinkt goed, ja.
2: En de inschrijving is vandaag begonnen, dus wij dachten Kern met Pit, Kern met Piet. Wij zoeken een pittig liedje vandaag.
3: Absoluut, zou ik maar snel een slinger aan het rad gaan geven dan.
2: Doe maar.
3: Dan gaan we kijken waar we op uitkomen. Welke pittige plaats sluit bij het tweede uur van Anouk in de middag mee af? Ik ben benieuwd. Heb je voorkeur, Anouk?
2: Nee, ik vind alles leuk.
3: Je vindt alles leuk?
2: Ik vind het ook zo mooi dat er zoveel verschillende suggesties weer zijn binnengekomen. Dank daarvoor trouwens, hè.
3: Het is geworden de J van Jan.
2: De J van Jan, de J van Jan. Daar zie ik een suggestie. Nee, niet van Jan. Nee, het is de suggestie van Ellie.
1: De slingerplaat.
2: En het is echt een lekkere waar behoorlijk wat actie in zit. Is ook zo lekker voor in de auto.
3: Heerlijk, en dan heel lekker hard aan.
2: Ja.
3: Hoop nu dat je in de auto zit als je luistert.
2: Dit is de eindplaats van The Weeknd en Blinding Lights.

0: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sense.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: De bladeren vallen en de

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen te winnen hier op Radio Drenthe. Een accu-schroefboormachine en een haakslijper.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: week. Nou, jij kan het wel.
1: Een accu-schroef voor machine. Ideaal voor elke klusser.
2: Ik ga het niet eens proberen al.
3: Even proberen.
2: Ik ben geen clowntje. Nee, dat doe ik niet. Nee, okay. Dat gaat tegen mijn principes
3: ik
2: in.
3: Ik heb een kleindochter van bijna 1. Oh. En die doet niks anders dan... Grappig.
2: Nee, wat dat betreft, dan zit je er een beetje in natuurlijk. Ja, absoluut.
3: Hey, nou hebben we helemaal gekletst over wat ik net liet te horen. Deze week maak je namelijk kans op een accu-schroefboormachine en een haakse slijper.
2: Die maakt ook zo'n geluid.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nee, maar dat is een hartstikke dikke prijs. En dat kan je winnen door heel goed zometeen naar de radio te luisteren. Want tussen alle kabaal van alle boor- en timmergeluiden door... wordt er een liedje afgespeeld. En als jij het liedje herkent, dan kan je naar de studio bellen... of appen 0592-33-1188. Alle goede antwoorden komen in één hele grote soort van tombola. Er rolt één uit en als je erdoor komt... En het is dus goed, dan kunnen we beide prijzen gewoon naar jou toe sturen. Dus dat is wel mooi, hè?
2: Ja, zeker weten. En echt zo'n serieuze prijs. En altijd handig om zoiets natuurlijk te hebben liggen. Want ik ben net verhuisd en dan wil je ook wat dingetjes doen. En ik loop er altijd tegenaan van, ik wil wat doen.
3: Ja.
2: Maar ik heb materiaal niet.
3: Ik heb meer ruiven nooit.
2: Precies, ja. Precies. Dus dat is handig wat ik zeg. Het is handig om dat gewoon lekker in een schuurtje te hebben liggen. Van als je wat ziet, van hé, er moet ervan opgehangen worden. Dat ik even die accu-schroefboormachine erbij kan pakken. Ik heb het niet... Ja, thuis misschien straks wel.
3: Ja. Oké, ik ga het fragment laten horen. Mocht je het liedje herkennen, 0592-33-1188. Dit is hem.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, jong. Yo!
3: Nou, ik denk dat die te doen is.
2: Ja, makkie toch.
3: Ja. En dat klust wel lekker, denk ik, op muziek van... Puntje, puntje, puntje.
2: Dat denk ik ook wel.
3: 0592 33 11 88. Je kan nu bellen.

0: onze Wim heeft me even weer extra hard gezet, weet ik. Vaaien con Dios op Radio Drenthe. Nee, nee, nee.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: En ook nog eens een haakse slijper. Een beste prijs is dat. Even kijken of ik een handige Harry aan de lijn heb. Goedemiddag, Hilly.
3: Hoi, Anouk.
0: Pak jij de accuschroef boormachine wel eens?
3: Ik niet, maar mijn man wel. En hij mopperde laatst van de accu is kapot.
0: Oh joh, oh, dus dat zal heel goed uitkomen, Hilly.
3: Ja, super.
0: Oh, maar heb jij zo'n handige man?
3: Ik heb een hele handige man.
0: En hoe heet hij?
3: Dat is Jan.
0: Jan. En wat maakt Jan zoal?
3: Hij is elektricien van beroep eigenlijk. Dus alles wat met elektrisch te maken heeft, dat maakt hij in huis. Maar ook als er ergens iets kapot is of wat ook, alles wordt gemaakt.
0: Oh, wat handig.
3: Ja,
0: dan hoef je nooit iemand te bellen of wat dan ook, want jij hebt gewoon Jan in huis.
3: Ik heb Jan in huis.
0: Ach, en weet de familie en de vrienden Jan ook veel te vinden?
3: Ja.
0: Oh, dat is zo fijn. Iemand zo in de naaste omgeving. Ja. Maar wat is het laatste waar hij mee bezig is geweest?
3: Het zwembad opruimen buiten.
0: Oh, ja.
3: En dat is geen echte klus, maar ja, het is wel een hele klus.
0: Dat moet wel gebeuren.
3: Geen elektrisch of wat ook bij nodig. Maar wat heeft hij nog meer gedaan? Plinten eraan gezet.
0: Oh, binnen?
3: Ja.
0: Oh, heb je van die hoge of van die smalle plinten?
3: Smal, een centimeter of 6, denk ik.
0: Oh ja, best wel hoog dan, toch?
3: Ja.
0: Oh, nou, ik hoop dat Jan, want als zijn accuschroefboormachine het niet meer zo lekker doet, dat jij hem dan blij kan maken. Is die bij jou nu? Of is die ergens anders?
3: Nee, hij is bij mij.
0: Oh ja, dus hij hoort nu wat je doet. En zijn duimen draaien. Nou Jan, ik laat hem nog even één keer horen en ik hoop dat Jan Hilly dan het goede antwoord geeft. Komt hij aan.
4: Hé hey Bartje, sling die radio's aan, joh. Yo!
0: Welk liedje?
3: De Engelbewaarder. Van Marco. Schoutmaker.
0: En Jan heeft zelf ook nog een duit in het zakje gedaan, hoor ik.
3: Ja, ook. Want dan ben ik zo overal mee bezig. Dan denk ik van...
0: Wat was het ook alweer? Nou? Maar gelukkig is daar Jan aan jouw zijde.
3: Zeker weten.
0: Dat is heel mooi. Je hebt gewonnen. Dus Jan, gefeliciteerd. Ja, jij ook dan met die accuschroefboormachine en die haakse slijper. Blijf even aan de lijn. Ga ik Marco Borsato het winnend liedje even draaien. En wens ik jullie samen een hele fijne maandag.
3: Doei! Dankjewel.

Matador op Radio Drenthe. Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe hoor je zo meteen van Milko Scheper. Hij praat je bij en ook het nieuws is te vinden op de site rtvdrenthe.nl.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met 3-puntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Wilco Schepert.
3: Goedemiddag. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding die verhuist op termijn van de Johan Willem Friso-kazerne in Assen naar de Johannes Post-kazerne in Havelte. En door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteit in Assen gebruiken voor extra opleidingen. Daarmee komen er 2 opleidingslocaties in Drenthe. Woensdag dan rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-bus. De medewerkers die leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten die organiseren die dag wel extra leerlingenvervoer. Taxis rijden ook gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En wielrenner Axel van der Tuuk uit Assen die is als 3e geëindigd in het eindklassement van de ZLM Tour. De 25-jarige Drent die moest in de 5-daagse koers ruim een minuut toegeven op de winnaar Matthias Vacek uit Tsjechië. Voor de familie van der Tuuk was het een geslaagd weekend, want de broer van Axel, Danny, die eindigde vrijdag als 3e in de etappe naar Bergen op Zoom. Axel die rijdt binnenkort een 6-daagse koers in Kroatië. Danny die gaat naar Italië en die maakt zich daarna klaar voor het EK in Slovenië. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
2: Milko, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
4: Vandaag hebben we een losse nazomerse dag met maximaal 27 graden op de thermometer. De zon heeft de overhand, maar vanuit het westen na het later vanmiddag en vanavond alweer hoge bewolking.
2: Arnica uit Assen kan jouw dag goed maken. Hoe? Dat hoor je zo.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Anouk in de middag.
3: Met

0: van Doe Maar.
1: De Hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, de een verzamelt knuffelbeesten of postzegels of heeft hardlopen of zingen als hobby. Maar Arnika uit Assen die heeft een hobby die denk ik niet heel veel mensen zullen hebben. Arnika die maakt briefjes en kaartjes met lieve woorden voor onbekenden. Arnika, goedemiddag.
2: Hey, hallo.
0: Dit moet je even uitleggen. Wat doe jij?
2: Ja, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Want ik maak kleine kaartjes en die verspreid ik, zeg maar, door Nederland. Ook postertjes die je op kan hangen waar je een briefje af kan scheuren. Met het idee dat je dan wat extra liefde verspreidt.
0: Wat leuk. En wat staat erop dan?
2: Weet dat er iemand aan je denkt. Of de lieve mensen zijn nog steeds met meer. Of je mag het best rustig aandoen vandaag. Zorg goed voor jezelf.
0: Oh.
2: Dat soort dingen.
0: Oh, waarom dacht je dit moet ik doen?
2: Nou, ik deed al een tijdje zo een beetje voor de lol. En dan in een hele kleine groep verkocht ik doosjes. Maar toen ging ik zelf veel reizen. En door Nederland. En dacht, nou, waarom ga ik dat gewoon niet zelf verspreiden voor onbekende mensen, in plaats van het altijd zo in mijn eigen kringetje te doen.
0: Ja.
2: En dat liep een beetje uit de hand. Want ondertussen verspreid ik mijn suf. En iedereen moet ook altijd lachen als ze met mij zijn. Want ik drop ze overal.
0: Wat, hoe productief ben je dan? Hoeveel maak je op een dag? En hoeveel breng je weg op een dag?
2: Nou, dat durf ik niet echt aantallen te noemen. Maar als ik in de trein zit, probeer ik altijd waar ik heb gezeten eentje achter te laten. Of op het station wel 2 of 3. Of in de bibliotheek. En nou, nu ook wel vaak in de stad. Of ik studeer aan de hogeschool in Leiden. Dus daar op maandag laat ik nog wel eens wat achter. En nou, bij ons op het werk. Nou ja, zo.
0: Maar wat zijn het dan? Ja. Zijn het van die harde kaartjes waar je dan mooie tekeningen op maakt? Of gaat het puur om de tekst?
2: Nou, eerst was het gewoon allemaal handgemaakt geschilderd. En dan gewoon op aquarel. En dan maakte ik ze allemaal per stuk. Maar ja, daar kan ik niet tegen produceren, zeg maar. Dus nu laat ik het drukken bij de drukker op wat dikker papier.
0: Ja.
2: En die kun je dan. Die verspreid ik dan, zeg maar. Maar dat kost nu ook wel wat geld.
0: Oh, net zeggen, dan steek jij er echt wel wat geld in, joh.
2: Ja, nee, en dus nu kun je ook zelf weer doosjes bij mij kopen, waardoor ik weer extra kan verspreiden, zeg maar. Zodat het zichzelf een beetje onderhoudt.
0: Ja, maar vind je het niet jammer dat je het gezicht niet kan zien van mensen die het vinden?
2: Ja, soms vind ik dat wel jammer, maar ik heb bij de dingen die. Mijn Instagram staat erop. Dus mensen kunnen een reactie achterlaten als ze dat willen. En ik krijg vaak wel reacties.
0: Oh, dat is wel slim. Op zo'n kaartje met tekst of mooie afbeelding staat jouw Instagram-adres.
2: Ja.
0: En dat doen dan ook heel veel mensen die dan iets vinden en dan een reactie aan jou doorgeven.
2: Ik denk 1/3 of zo van wat ik verspreid. En soms herpost ik het ook wel en soms ook niet hoor. Maar zoals laatst had ik in het UMCG wat achtergelaten. Nou, dan krijg ik een berichtje van de zus van degene die het gevonden heeft. Van, ze was er zo blij mee.
0: Ja.
2: Dank je wel voor het lichtpuntje. Kijk, en daar uiteindelijk ga ik ervan uit dat mensen die er wat aan hebben, die nemen het wel mee. En anders laten ze het wel liggen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen die dit vindt daar wel blij van wordt of zo.
0: Ja, ik snap dat als je 1 keer in die mode zit en je krijgt groeie reacties en zo, dat je denkt, ja, dit moet ik doen. Hè? Dit is goed voor mensen om mij heen gewoon. Maar hoe begin je zoiets? Hoe komt het dat je denkt van, ja, dit gaat werken of dit is goed voor de wereld?
2: Nou, ik denk sowieso als mens zijnde dat het goed is om mee te helpen in het delen van een beetje liefde en licht om je heen. Want er is al zoveel ellende. En als je zelf mooie dingen bijdraagt, dan werkt dat ook besmettelijk.
0: Ja.
2: Dus ik doe dit en vervolgens, nou, nu is het weer op de radio, dus dan denken mensen, oh leuk, ga ik ook doen. En dat is natuurlijk super tof, dat je dan, dat het een beetje een olievlek van liefde wordt, zeg maar, die verspreidt.
0: Ja.
2: En zo.
0: Ja, hartstikke mooi. Waar ben je nu mee bezig? Met wat voor afbeelding of wat voor tekst?
2: Ik heb dit weekend had ik wat handgemaakte dingen gemaakt, die heb ik nu meegenomen. En net was een student, medestudent, haar zusje is heel ziek, dus die heb ik een kaartje gegeven met, nou, zorg ook goed voor jezelf. Maar dat soort dingen. Dus ik probeer het ook wel in mijn persoonlijke leven te verspreiden, zeg maar, van mensen die ik ken.
0: Ja.
2: En ik ben met een serie kaartjes bezig om te kijken of ik daar wat mee kan. Maar het houdt nooit op, hè?
0: Nee, dit blijft
2: maar doorgaan. Want dan bedenk je weer, oh, zo'n afscheurpost is leuk. Nou, die hangen her en der ook al wel.
0: Ja.
2: Die kun je ook krijgen van mij. Die kun je gratis, kan ik die naar je toe mailen.
0: Ja.
2: En, nou, en dan denk ik, oh, maak weer een nieuwe.
0: Ja.
2: Nou, zo.
0: Wat is je, hoe ben jij te bereiken dan?
2: Ja, via Instagram.
0: En wat is je adres dan? Oh, gewoon Arnica. En dat vind ik al wel.
2: A-R-N-I-K-A. Puur Arnica.
0: Oké. Nou, ik vind het een super initiatief. En ik heb nog niet één kaartje gevonden. En ik heb nu al een glimlach op mijn mond. Want ik vind het zo fijn dat je dit doet. En ik denk dat je heel veel mensen een blij gevoel geeft.
2: Nou, superleuk.
0: Blijf hiermee doorgaan.
2: Ja, ik zou het zeggen.
0: Helemaal goed. Doen. Prachtige hobby. Ja. Arnica, dank je wel.
2: Ja, graag gedaan. Ja, bedankt.
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

ben je erbij geweest? Eind april van dit jaar was hij in Nederland. Was al heel wat jaren niet geweest. Ach, had hij een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. Eric Clapton op Radio Drenthe en I Shot the Sheriff. Alweer bijna 3 uur. Wat gaat dat toch weer snel, hè? Ray gaat zo verder. Begint met lekkere muziek uit de jaren 60 en 70. En gaat natuurlijk ook zijn haakse slijper en een kiesgroefboormachine weggeven. Maak je de hele week kans op hier op Radio Drenthe. Morgen hebben we een hele speciale Anouk in de middag. Met het Koninklijk Bezoek en de opening van de Week van Lezen en Schrijven.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Zonneteveel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bowieslo.nl. Mis niks en sla je slag. Bowieslo.
1: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
2: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
0: NRV.
2: Waar vraag je dat?
1: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
2: Wij?
1: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
0: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: NRV.
1: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
7: 60s and 70s.
8: Met René Steenbergen.

0: 25 jaar later. Toen werd het echt een wereldhit. En dat kwam omdat het gebruikt werd in de soundtrack van de film Dirty Dancing. The Contours en Do You Love Me.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, misschien heb je thuis wel een lekker dirty dance gedaan. Zo naast de radio. Ik zou het me kunnen voorstellen en... Schaam je er niet voor. Je hoeft je niet te generen, hoor. Je bent in je eigen huis. Maakt mij niet uit. Goed begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Hè. Maandag 7 september alweer. Leuk dat je weer van de partij bent. En dat is maar goed ook, want er staat je weer heel wat moois te wachten tussen nu en 4 uur. Meeste werkjes uit de jaren 60 en 70. Dat is eigenlijk gewoon in één zinnetje hoe ik het allemaal kan omschrijven. Maar dat weet je zo onderhand ook wel. Even kijken wat er zoal in het platenkoffertje zit voor het komende uur. Nou, Marvin Gaye en Kim Weston bijvoorbeeld.
3: It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you.
0: Deze van de Hollies.

0: berichtje van deze van Neil Diamond. En ook de Beach Boys komen langs. Nou, dat is het eerste tipje van de sluier wat je zoal kunt verwachten het komend uur. Verder hebben we de jukebox ook weer in de gang klaarstaan. Die rijden we even voor 4 uur hier weer binnen om daar 2 liedjes uit te halen die iets te maken hebben met de datum van vandaag. En dat is vandaag een muzikale jarige. Komt wel vaker voor. Het is vandaag een echte, ja, je zou kunnen zeggen soul-disco-diva die jarig is. Nou, wie dat hoor je straks aan het eind van dit uur. Ook 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1971. En ja, had ik net al een liedje uit de film Dirty Dancing. Er zijn natuurlijk in de loop der jaren meer dansfilms gemaakt. En dan kwam Dirty Dancing uit de jaren 80. Dus eigenlijk mag dat dan eigenlijk niet. Pak ik er toch eentje uit de jaren 70. Nou, dan is er geen grotere dan Grease.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Deze hoor je niet zo vaak, hè? Van de Hollies, I'm Alive. En daarvoor nog John Travolta in Grease Lightning. En dat betekent dat het 3 liedjes over 3 is. En dat betekent dat we de geschiedenis weer eens even door gaan kijken. En daarin zie ik dat het vandaag precies 60 jaar geleden is. 1966, dat Johan Cruijff als 19-jarige zijn debuut maakt voor het Nederlands elftal.
1: Een uitverkocht Feyenoordstadion zag met intens plezier hoe het Nederlands voetbalelftal in oranje shirt en zwarte broek onbevangen de Hongaarse grootmeesters tegemoet trad in de eerste wedstrijd om de Europese beker voor landenteams. De ploeg uit het land van de Poesta's, die deze zomer in het toernooi om de wereldtitel onder andere Brazilië uitschakelde, verscheen herhaaldelijk met gevaarlijke aanvallen in het Nederlandse doelgebied. Na de rust opende Oranje direct een offensief dat de Hongaren enkele zeer benauwde ogenblikken bezorgde. In de Nederlandse voorhoede, die geheel uit Ajax-spelers bestond, had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar, zoals spoedig zou blijken. En in de 15e minuut was Hongarije de sigaar. Dulinga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
0: Ja, en uiteindelijk eindigt die wedstrijd in een 2-2 gelijkspel. Verder zendt de VARA op deze dag in 1968 de 20e en tevens laatste aflevering uit van...
2: Niet met de deuren slaan.
3: Ja, zuster, nee, zuster.
0: Ja, zuster, nee, zuster. De serie over een rusthuis vol herrie is geschreven door Annie Schmid. En Annie M.G. Schmid, hè. De muziek is van Harry Banning en de hoofdrol wordt gespeeld door Hetty Blok als zuster Clivia. Nou, deze laatste aflevering van de serie, Lorre is ziek, speelt Albert Mol de gastrol van boutiquehouder Wouter en hij zingt onder meer het liedje Popo

Ja. Verder is het ook op deze dag 1968 dat Aretha Franklin op nummer 33 binnenkomt in de top 40 met dit liedje. I Say A Little Prayer is eigenlijk de B-kant van de single The House That Jack Built. Maar I Say A Little Prayer wordt op de radio veel meer gedraaid, zodat dat uiteindelijk toch de A-kant wordt. Dionne Warwick is de eerste die I Say A Little Prayer, gecomponeerd door Hal David en Burt Bacharach, opneemt. En volgens Bacharach is de versie van Aretha Franklin een van de beste uitvoeringen die hij ooit heeft gehoord. En die single van Aretha Franklin bereikt uiteindelijk de derde plaats in onze top 40. En dan naar deze dag in 1972, dan krijgt Curtis Mayfield in Amerika een gouden plaat voor Superfly.

Het is de soundtrack van de gelijknamige bioscoopfilm Superfly. Ron O'Neill speelt daar in de hoofdrol. Hij is Youngblood Priest, een drugsdealer uit de New Yorkse wijk Harlem. Hij wil zich uit het criminele circuit terugtrekken. En Superfly is de eerste low-budget film die een kaskraker wordt in de Verenigde Staten. Nou, dan nog eventjes naar deze dag in 1978. Dan komt het radioprogramma The Soul Show van Ferry Maat op Hilversum 3... rechtstreeks vanaf de Virato, de elektronica-beurs in de RAI in Amsterdam. Ja, dan moet ik even die

Nou, het is een drukte van belang rond de stand van de Tros. Er wordt geduwd, getrokken door de aanwezige jongeren die allemaal een glimp van hun grote held Ferry Maat willen opvangen. Op een gegeven moment begeven zelfs de wanden van de stand het, zodat het één grote puinhoop wordt. Nou, Ferry Maat kan niet anders dan de uitzending staken en het programma wordt verder vanuit Hilversum voortgezet. Ook wel weer mooi, hè, zulke dingen. Ja, ik vind het wel leuk. Een oude top 40 heb ik voor je meegenomen. Het is het top 40 lijstje van deze dag in 1971, 55 jaar geleden. En drie grote hits uit die lijst krijg je achter elkaar te horen, met zometeen het prachtige You've Got a Friend van James Taylor. Daarvoor de nederpop van Shocking Blue en Blossom Lady. En eerst nog meer nederpop. Hier zijn de Cats en One Way Wins.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: 2 minuten over 3:30 alweer en daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. 17 verdachten staan vanaf vandaag terecht in een grote zaak rond de vermeende uitbuiting van 11 Thaise vrouwen. Ook Assen komt in het onderzoek naar voren. Het OM spreekt van moderne slavernij. De rechtszaak zal 14 dagen gaan duren. Aanstaande woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Qbuzz. De medewerkers leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Door de stakingen zal het op de snelwegen naar verwachting extra druk zijn. En wielrenner Axel van der Tuuk uit Assen is als derde geëindigd in het eindklassement van de ZLM Tour. De 25-jarige Drent moest in de vijfdaagse koers ruim een minuut toegeven op winnaar Matthias Vácek uit Tsjechië. En dan naar het weer, Hans Nienhuis.
6: Vandaag hebben we een losse nazomerse dag met maximaal 27 graden op de thermometer. De zon heeft de overhand, maar vanuit het westen na het later vanmiddag en vanavond alweer hoge bewolking.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana. NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Studio Steenbergen. 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Motown-geluid van Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. Ook hoorde je nog ELO met Turner Stone. En de Beach Boys kwamen voorbij met Good Vibrations. Ik heb vanochtend weer een mooie eendagsvlieg voor je gevonden. Vind ik altijd leuk. Liedjes die een beetje weggezakt zijn in het collectief geheugen. Liedjes die je misschien niet zo vaak meer hoort, maar die zeker de moeite waard zijn om nog weer eens een keertje te draaien. Enfin, iedereen weet wel wat een eendagsvlieg is. Nou, herinner je je misschien nog Take to the Mountains van Richard Barnes? Britse zanger. En ja, daar werd eigenlijk van tevoren best wel veel van verwacht, want hij dook de studio in met producer Tony Hazard. Producer en componist trouwens. Nou, dat was een man die ook al het nodige op zijn cv'tje had staan. Had hits gemaakt voor de Hollies, voor Manfred Mann, voor Lulu, voor de Yardbirds. En nou, ongeveer de hele Britse muziekscene in met name de jaren 60. Dus ja, dan zou je bijna kunnen denken van, hit gegarandeerd. Nou ja, niks is zo voorspelbaar als de muziekwereld. Want ja, dit werd eigenlijk alleen in Nederland en België een hitje. Nou, ik hoop dat je hem je nog herinnert. Ik denk het bijna wel. Ergens in het moeras van je geheugen zit hij vast nog. Ik vond het in ieder geval zeer de moeite waard om hem vandaag weer eens eventjes tevoorschijn te halen. Richard Barnes dus, onthoud die naam. Liedje Take to the Mountains.

kan me nog herinneren dat Chris Isaac het ook eens een keer op de plaat gezet heeft. Maar dit was het origineel van Neil Diamond en Solitary Man. En daarvoor dus die eendagsvlieg. Ja, ken je hem nog? Jawel, toch? Richard Barnes en Take to the Mountains. Het is al bijna weer 4 uur en dan gaan we naar de jukebox voor vandaag. Daarin 2 liedjes van een muzikale jarige. Soul koningin, disco koningin, daar zit het een beetje tussen eigenlijk. Gloria Gaynor. Ze is vandaag jarig, 77 geworden. En zeg je Gloria Gaynor, dan zeg je natuurlijk meteen I Will Survive. Nou ja, die hebben we misschien al wel heel vaak gehoord met z'n allen. En bovendien kwam die vorige week nog een keer voorbij in dit programma, herinner ik me. Dus ik heb even 2 andere hits van Gloria Gaynor meegenomen. Zometeen hoor je Never Can Say Goodbye. Maar eerst gaat het muntje in de machine en de naald op de plaat voor haar versie van Reach Out.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld. Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ja hoor, een klein beetje vertragende lijn, maar we zijn er. Het is alweer maandag en dan 7 september 2026. En inmiddels alweer 8 minuten over 9. Dit is Gerco de maandagavond. Dus ik mag lekker tot 9 uur weer een mooi programma maken. Dus ga ik me op mijn uiterste best doen natuurlijk. Heerlijke muziek draaien.

gebeurde best wel heel veel. Natuurlijk al dat gas die op pol stond. Maar goed, we gaan zo dadelijk even verder hebben op de Carbus Run. Mijn eerste nummer van vanavond. Ja, hoe kan het anders? Hè? We hebben haar helaas verloren inmiddels alweer 2 weken terug. En dus gaan we daar natuurlijk mee beginnen. Wij gaan luisteren naar Dolly Parton met When Eagle When She Flies.

Ja, Dolly Parton overleed op 25 augustus jongsleden. En ik vind het een groot gemis. Toen ik het hoorde, dacht ik wel even, en nu dan? Maar ja, weet je, zo gaat het gewoon. Het is komen en gaan en dat geldt voor ons allemaal. Maar goed, ik moest wel even een keer slikken. Zoals jullie wellicht weten, ben ik echt wel een beetje van de alle country gerelateerde muziek. Ja, en dan hoort Dolly Parton daar zeker bij. Ik vind het echt wel een icoon. Maar goed, helaas niet meer. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Dolly Parton. Ik zei het al, ik had meegedaan aan de Garbage Run. Nou, voor de mensen die dat niet kennen, je gaat met een oude auto, minimaal 20 jaar oud, en met een waarde van zo'n 1000 euro ga je dan een leuke route rijden door Europa. Nou, voor ons de Garbage Run begon zondag vorige week. De start was in Tsjechië. Dus ja, daar moesten we zondags eerst naartoe rijden. En zou dan maandag daar de stad zijn. Dus ja, zondags naar Tsjechië gereden. Nou, doen heel veel mensen dat met een Volvo. En Volvo Station Car wordt heel veel gebruikt. Als zijnde van, dat is wel een auto die het wel uithoudt. Nou, daar hebben ze ook allemaal zomaar tussen de 4 en de 5 ton. Of soms zelfs nog meer gelopen. Maar ik deed voor de 5e keer mee. En wij doen dat met een Jaguar V8. En ja, dat blijft gewoon heel.

Dus gewoon weer de finish gehaald. Maar goed, we gaan het daar straks verder over hebben. We gaan eerst even een nummer draaien wat daar natuurlijk een beetje bijpassend bij is. Ik heb voor jullie klaarstaan. Heather Morgan met 100 Miles.

0: Het was Dolly, Heather Morgan, ja, opletten Gerco, met 100 miles. Nou, ik zei het al, we gaan nog even verder het hebben over die prachtige garbage run. Ja, dat doet echt van allerlei mensen daar aan mee. Advocaten, alles doet daar aan mee. Dat is het leuke ervan. 500 auto's, ja, sommige zitten er met 2 man erin, sommige met 3, sommige met 4. Dus dan zit je gerust, maar, wat zal het gemiddeld zijn? 1400 man. Dus maandag was de start, dan krijg je dan bij de start de route van die dag krijg je uitgereikt. Dan rij je zo'n 500 kilometer. Gemiddeld, de ene dag 550 en de andere keer 480, maar gewoon een dikke 500 gemiddeld rij je dan per dag. En de opdracht van dag 1 was, je rijdt natuurlijk in, op een gegeven moment Tsjechië, Slowakije, gingen we Polen in. Een hoop gestolen auto's in Nederland komen daar terecht. En misschien zit daar nog wel een trekhaak onder en met een trekhaakdop van het merk Brink. Dus zoek een Brink trekhaakdop en lever die in bij de finish. Nou, die was voor ons niet zo heel lastig. Gewoon wel veel auto's staan, alle auto's bij langs en vragen om een dop. Als er iemand bij de auto is. En de tweede opdracht, ja, die konden we echt niet voor elkaar krijgen. En het schijnt dat buurman en buurman, dat komt uit het voormalige Tsjechoslowakije. Dat is eigenlijk al het Tsjechische deel. Die woont natuurlijk naast elkaar, buurman en buurman. En de ene woont op nummer 12, andere nummer 13. Eén in een groen huis, andere in een gele. Dus zoek een groen huis en een geel huis wat naast elkaar staat. Wat ook nog het goede huis, het goede huisnummer heeft. Zoals het ooit bedoeld is. En maak daar een foto van. Nou, dat was een hels karwei. ChatGPT, alles erop losgelaten. Maar dat was voor ons eigenlijk wel onvindbaar. Maar goed, uiteindelijk wel weer begin van de avond. Want je vertrekt 's morgens om 8 uur. We waren best wel lang onderweg. Maar wel weer begin van de avond de finish bereikt. En toen waren wij dus inmiddels in, dan moet ik even nadenken, Tsjechië zijn wij gestart. Toen zaten wij volgens mij in Slowakije, daar de overnachting was. Ja, maar goed, eerste dag overleefd en wij gaan het er zo verder over hebben. Ja, maar weer een bijpassend nummer. Zullen we gewoon even lekker Janis Joplin draaien met Mercedes-Benz.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz.
0: Janis Joplin met Mercedes-Benz. Nou, ik zei het al, daar deden wij het niet mee. Wij gingen lekker met de Jaguar. En dus wij hadden gewoon een heerlijke finish. Ja, dag 2. Dan zit je dus inmiddels in Tsjechië. En daar schijnt dus ook de kubus. Kennen we hem nog? Dat je al die kleurtjes naar de goede plaats moet rijden. Cubix heet het eigenlijk. Dat komt dus daar vandaan. En vind zo'n ding origineel. Nou, dat was ook niet zo heel lastig. Wij konden op een gegeven moment een beetje naast onze route konden wij een speelgoedwinkel vinden die dingen wel verkocht. En als je hem oplost bij de finish, hè, met een door hun gekozen apparaat, dus helemaal in de war natuurlijk. Ja, dat was wel lastig. Ik reed die dag, dus mijn compagnon naast mij die is de hele dag op YouTube-filmpjes gaan leren of iets voor elkaar kon krijgen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar goed, en de snelste bij de finish had in 1 minuut 20 dat ding klaar. Maar goed, dat was ons dus niet helemaal gelukt. Maar goed, wel weer dag 2 gehaald. Ja, wij gaan intussen luisteren naar het volgende nummer. En ja, ook dat moet dan wel een beetje over auto's gaan natuurlijk. Snow Patrol met Chasing Cars.

Snow Patrol met Chasing Cars was dit. Ja, en wat ik net even wel verkeerd heb gezegd. Ja, de Cubics, Cubus. Ja, die komt eigenlijk uit Hongarije. En daar moest ik me ook vandaan halen. Ik wil zeggen, dus komt er toch iets bij mijn planning niet helemaal goed. Maar ja, weet je, na zo'n week, je hebt al zoveel landen gehad. Goed, de volgende dag gingen wij verder. En zouden wij dus uiteindelijk Roemenië terechtkomen. Nou, moet ik ook eerlijk zeggen dat mijn beeld van Roemenië anders was als wat ik nu heb meegemaakt. Ik had echt zoiets van, Hongarije ben ik best wel al vaak geweest. Ik denk totaal nu zo'n 12 keer. Ja, dat is niet het meest rijke land. En de wegen zijn daar, de snelwegen zijn hartstikke goed hoor, maar de tussenwegen en de binnenwegen zijn vaak wat minder. Ik denk, nou, dat wordt met Roemenië nog erger. Ook de verhalen die ik gehoord had. Ja, mensen daar en ja, een beetje oppassen. En ja, je kan een keer een beer aan de kant van weg tegenkomen. Nou, helaas, ik heb geen beer op de weg gezien. Maar wat een rijk land vergeleken bij wat ik in mijn hoofd had. De huizen zijn daar 10 keer mooier in Hongarije. De wegen zijn daar perfect voor elkaar. En ja, hele grote bedrijven hebben ze daar. Dus daar toch een ander beeld van. De opdracht daarvoor was zoek een CD-single. Het moet echt een CD-single zijn, origineel, van Ozone. We kennen misschien wel van het songfestival Dragostei Dintai. Daar hebben zij het ooit songfestival mee gedaan. Dus vind daar een CD-single van. Ja, dat was natuurlijk ook helemaal weer geen doen. Helaas ook voor ons. We waren dit jaar best wel slecht in opdrachten, niet gelukt. En ja, langs de kant van de weg staan heel veel walnotenbomen. En degene met de dikste walnoot, hè, de zwaarste walnoot, ja, die wint de meeste punten. Nou, die hadden wij dan best wel goed voor elkaar. Hele dikke walnoot. Gelukkig dankzij een leuke, aardige familie, locals, die ons daarmee hielpen. En dus dat was wel weer leuk. Dus konden wij weer een nachtje doorbrengen in Roemenië. En dat was ook wel grappig. Goed, volgende nummer op mijn lijstje is Lucombs met Fast Car.

Nu komt, was dat met Fast Car, ja. En toen waren wij dus inmiddels aangeland, zoals ik al zei, in Roemenië. En gingen wij donderdagmorgen weer verder. En ja, dat was dus de uiteindelijke, het verste van onze rit, Moldavië. Ja, dan is het wel dat je ineens denkt van, houdt de wereld dan hierna op? Ik denk, het wordt op internet het armste land van Europa. Terwijl het eigenlijk niet eens echt bij Europa hoort. Maar goed, daar zijn wat tegenstaande berichten over. Maar dat is echt zo arm daar. Ze hebben daar geen normale weg. Dus alleen maar om de gaten heen rijden en allemaal labwerk. En dan rij je op de, ja, wat ik dan denk, wat een snelweg is. Rij je gewoon met 3-4 man naast elkaar, inclusief tegenleggers. Als we inhalen, gaan we een beetje in het midden rijden. En dan gaan ze wel aan de kant. Maar ja, dat was echt wel hele andere koek. Dat was echt zo tegenstrijdig met Roemenië. Maar goed, de opdracht was een auto te vinden. En dat was een A10, was dat. Een beetje zo'n vierkant koekieblik. Nou, ook die was wel heel lastig. Ja, en wij hadden 's morgens eerst nog, we hadden nog 9 uur de tijd om de opdracht van de vorige dag in te leveren. Dus we hadden zoiets van, ja, dan moeten we toch die CD-single nog maar even uit de winkel halen hier. Dus we waren al 9:30 al wat later vertrokken. De grens Moldavië terug naar Roemenië hebben we 3 uur voor stilgestaan. Maar daar gaan ze echt alles controleren. Ja, en als je dan met 500 auto's daaraan komt, dan duurt dat wat langer. Toen nog van de route af naar zo'n auto te zoeken die wij dachten te gevonden te hebben. Dat viel toch tegen, lukte niet. Nou, opdracht 2 van die dag was, zoek gewoon een random Dacia, mag oud, mag nieuw zijn. En was die auto met de hand, want in Tsjechië mag je niet met een vieze auto rondrijden. Nou, dat was niet zo'n zware opdracht. Alleen ja, we waren zo laat en er al zo flauw van we maar doorgereden zijn. 11:30 waren we bij ons bij ons hotel en dus de finish de volgende dag maar gemeld. Dus wel weer volbracht, maar ja, weer qua opdrachten ging het niet helemaal lekker. Terwijl we vorig jaar 7 waren, maar ja, het is niet altijd feest. Het was gewoon wat dat betreft qua opdrachten een lastige dit jaar. En maar goed, het was wel weer donderdagavond. Nog eentje erachteraan. En wij gaan eerst even luisteren naar Crystal Gale met River Road.

Crystal Gale was dat met River Road. En ja, toen bleef er dus nog één dagje over om de finish te kunnen halen. En dat was de vrijdag en gingen wij dus weer terug. En was de finish in Hongarije. Nou ja, keurig gehaald. Allemaal geen probleem. Hartstikke leuk. De 21 auto's hebben de finish niet gehaald. En dus ja, die vrijdag, dat viel op zich wel mee. Waren we leuk op tijd binnen. Nou, dan kon je op de foto. Hartstikke leuk. En kun je dus, krijg je medaille overhandigd. En daarna is de prijsuitreiking. Nou, wij zaten dus totaal niet in de prijzen. Maar dat geeft helemaal niks. En even lekker slapen. En de volgende dag maar terug naar Nederland vanuit Hongarije. En mijn zoon was voor het eerst mee met een kameraad. Met natuurlijk een Volvo. En helaas ging die in Slowakije stuk. Koppakking eruit. Dus hadden we nog een kleine uitdaging. Nou ja, dan maar eerst wat dingen geprobeerd. Werd allemaal niks. Nou, wij slepen jullie al terug in Nederland. Nou, wisten wij natuurlijk ook wel dat het eigenlijk niet mag op de snelweg slepen en dat soort landen. Maar ja, zolang het goed gaat, gaat het goed. We hadden even gezien, het kost €20 aan bekeuringen als jij van de snelweg wordt geplukt. Nou ja, de eerste 200 kilometer ging goed. Toen had de jack dorst, dus moesten we even tanken. En toen kwam er een auto naast ons staan. Geen politieauto, burgerauto, maar ja, wel met twee agenten erin. En die zeiden van, gaan jullie daarmee de snelweg op? Ja, we moeten toch die jongens van de snelweg afkrijgen. Die stonden aan de kant van de weg. Hoe lang rijden jullie er al mee? Ja, nou ja, nog maar net een paar kilometer. Natuurlijk niet dat je daar al 200 kilometer mee rijdt. Maar dat was echt niet de bedoeling. Dus we werden nog even wat geholpen om van de snelweg af te komen. Uiteindelijk heel gedoe hoe dat nog moest oplossen. De auto laten staan. En dan maar met z'n vieren in één auto. Hè, na wat spullen overgepakt te hebben naar hun auto. Want ja, anders heb je geen ruimte. Toch met z'n vieren terug in Nederland gereden. Dus we waren zaterdag om 11:30, 11:45 terug. En zondagmorgen om 8:30 is zo'n lief met zijn kameraad. Met een auto, met autoambulance. Maar we teruggereden naar Tsjechië. Want daar was de auto inmiddels. En die hebben de auto maar weer opgehaald. Dus die konden nog een keer zo'n leuke rit gaan doen. En die waren vanmorgen om 7:30 waren die weer terug. Ja, dat... Dat is dan een garbage run. Maar goed, heel erg gaaf. En op naar de volgende editie. Ik zit te denken aan volgend jaar 15 landen in 5 dagen. Dan denk je van, is dat mogelijk? Ja, dat valt best wel mee. Dus ja, daar hoop ik op voor volgend jaar. Maar wij gaan nu eerst naar het volgende nummer op mijn lijstje. En dat is City to City met The Road Ahead.

City to City met The Road Ahead was dit. En wat ik wel grappig vind, dat ik net pas mijn verzoekjes check. Ja, ik was best wel een beetje druk met de garbage run. En wat zie ik er staan? Een verzoekje City to City van The Road Ahead van Jacques Uitrolde. Nou Jacques, ja, ik heb het dus al gedraaid. Dus dan was deze maar voor jou. Jouw tweede verzoekje ga ik natuurlijk zeker ook aan voldoen. Maar die doen we even wat later. Wij gaan gauw door naar de volgende. En dat is... ik moest even kijken. Status Quo met The Wanderer.

Anderson met I Beg Your Pardon was dat. Dan gaan we naar mijn verzoekje te hopen staan. Die is van Jacques uit Rolde. Ja, daar zitten ze natuurlijk midden in de Roldermarkten. Dat is dinsdag en nu alle festiviteiten al vooraf gaan. Dus vanavond iets met paarden, geloof ik. Vrouw Lief is daar te kijken, dus dat zal vast met paarden wat zijn, denk ik. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar wij gaan naar het verzoekje van Jacques. En en dat snap ik best wel, hoor. Oud collega van Omroep Assen. En ja, dan is hij natuurlijk ook best wel begaan met Dolly Parton. En hij verzoekt dus Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream.

0: Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Ja, we kunnen net eentje doen, hè, voor het nieuws en de berichten van 8 uur. En we gaan maar gauw instarten. Dat wordt Chris Gustafsson met Help Me Make It Through the Night. Chris Gustafsson.
1: Keep the ribbon from your hair.

0: to be alone.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
4: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
3: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
5: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampfsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
3: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Pascal Flats was dit met Life is a Highway. En dan gaan wij naar 1986. Het is geschreven door Dravi Deutscher. Helaas in 2006 ons ontvallen. En hij vormde toen een duo samen met Oliver Simon. Ook die is al overleden in 2013. En dat, ja, dit, het groepje wat ze toen hadden was Mixed Emotions. Wij gaan lekker luisteren naar Mixed Emotions met You Want Love.

Ja, 1986, Mixed Emotions met You Want Love. Ik moet het ook nog met jullie hebben over deze week. Jullie weten natuurlijk dat ik een beetje de man ben van automotorsport. En vorig jaar hadden wij 100 jaar TT in Assen. Maar dit jaar hebben wij 100 jaar TT in Hooghalen. Hoe kan dat nou? Nou, het eerste jaar was het wel de TT, maar ging je dus niet door Hooghalen heen. En dat was vanaf 1926 wel zo. Dat is 100 jaar verder. Dus 100 jaar geleden dat TT door Hooghalen kwam. Nou, dat was voor het laatst in 1954. Toen kwamen ze daar voor het laatst doorheen. En toen was Stad Finis natuurlijk al wel waar hij nu ook is op het circuit. Alleen ja, was het rondje nog veel groter. In Assen bij het NAM, bij de NAM-kruising zeg ik altijd, maar daar langs dan zo naar Hooghalen. De snelweg was er nog niet. En dan ging je zo via de Laaghalenstraat, Laaghalen, weer terug naar het T-circuit. Dus het was toch 1954. Deze week is 100 jaar TT Hooghalen. Hele leuke dingen hebben ze daar. Ik heb zelf ook wat oude races in het dorpshuis staan. Vanaf woensdag geloof ik. Donderdag gaat het volgens mij een beetje open daar. En zaterdag is de Classic Demo in Hooghalen. Nou ja, hou je van oude motoren, oude racemotoren met name, moet je daar natuurlijk zeker bij zijn. Aankomende zaterdag Hooghalen Classic Demo TT. Classic Demo Races moet ik zeggen. Tijdens 100 jaar TT Hooghalen. Nou, ik mag daar de boel een beetje gaan presenteren. Dus als je daar nog weer een bekende stem hoort, dat klopt, dat ben ik. En ik denk dat het heel leuk wordt. Wij gaan het zien. Wij gaan eerst even door naar de volgende op mijn lijstje. En dat is de Golden Earring. Met natuurlijk Radar Love.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget?
1: Adverteren op Radio A. en Hunze.
0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven?
0: Op... Reageren op programma's en meepraten over Radio A. en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk. Reageren op programma's en meepraten over Radio A. en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk. Meer weten over Radio A. en Hunze? Om meer weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio,

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Emmylou Harris was dat met Two Daddy. En de volgende is een nummer van de Rolling Stones. En wat wel grappig is, het is ooit zomaar opgenomen. Toen werd het nummer, het oorsprong heet het nummer Country Honk. En dat had ook een country arrangement. En dat werd later opgenomen op het album Let It Bleed. Maar vrij snel daarna, 2 maanden later, werd het toch omgedoopt naar, zoals wij het gaan luisteren, daar Honky Tonk Woman. Dus de Rolling Stones. En dat was natuurlijk weer geschreven door Mick Jagger en Keith Richards, zoals ze bijna elk nummer schreven van de Rolling Stones. Dus wij gaan luisteren niet naar de country versie, maar wij gaan luisteren naar de Rolling Stones met Honky Tonk Woman.

Honky Tonk Woman was dat van de Rolling Stones. Dan gaan wij naar 1974, The Walkers. Zij hebben een single uitgebracht, afkomstig van het album Family Reunion. En dat was waar ook een hit Oh Lonesome Me op stond. En ja, wij gaan dan straks luisteren naar Jack of Diamond, Ruitenboer in het Nederlands. Nou, dat staat hier voor het verkregen geluk van twee geliefden. En wij gaan dus lekker luisteren naar Jack of Diamond van The Walkers.

Guns N' Roses met Paradise City was dat. Ja, heerlijk hè. Hij duurt wel lang. Maar ja, dat geef je dan wel het gelegenheid om even een bakje koffie te halen. Had ik vanavond niet gedaan. Ja, en wat ik wel heel grappig vond. Ik ga een bakje koffie halen. En ik kreeg vanmiddag thuis het commentaar. Op mijn kleding. Mijn kleding was al oké, maar ik heb happy socks aan. En die matchten niet bij mijn kleding. Dus ik kreeg er thuis commentaar op. Dus ik sta hier net op een koffie te pakken. Toen dacht ik van, nou, ik zal even mijn broekspijp een beetje naar beneden doen. En niet goed in de gaten houden dat je ook gewoon beeld bij zo'n radiosending hebt. Dus ik krijg daarna gelijk een appje van mijn vrouw Jenny. Of mochten wij je sokken niet zien? Dus ik moest echt wel even lachen. Ja, die was heel grappig. Nou ja, Jenny, dan draai ik deze maar voor jou. Sandy Coast met The Eyes of Jenny. Deze voor jou, schat.

Sandy Koos met die Eyes of Jenny. We kunnen een lol hebben tijdens een radio-uitzending met een paar sokken, hè? Ja, hartstikke leuk. Wij gaan naar de Rubiettes gaan wij naartoe. En hun laatste single waar zij dan wat... in ieder geval in Nederland wat een beetje succes mee hadden. En dat was You're the Reason Why. De Rubiettes. Het is uit 1975, 76, even spieken. 1976. De Rubiettes.

Laurie Spavers met How Many Times. En dan gaan wij naar ook een icoon in Nederland altijd. Overleden 2001, toen sprong hij van het hotel af, het Hilton Ten. We hebben het over Herman Brood en is Wild Romance Herman Brood. Er is toen een documentaire gemaakt in 1984. En volgens mij komt uit dat jaar ook het nummer. Wij gaan lekker luisteren naar Rock and Roll Junkie van Herman Brood en is Wild Romance.

Herman Brood. Dat is Wild Old Rant met Rock and Roll Junkie. Dan gaan we naar een Nederlandse band. En Vitesse. En het nummer heet Rosalind.

Ja, zo zit het programma er alweer op. Het is alweer bijna 9 uur. En dus moeten we alweer naar de berichten en het nieuws toe gaan. En ja, zet mijn tijd er voor vanavond weer op. Denk nog even aan komende zaterdag, hè. De Classic TT Hooghalen. Zeker even langs gaan. Je oude motoren, nou, hartstikke leuk. En ik wil jullie echt wat danken voor het luisteren naar dit programma.

Ja, dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren naar dit programma. En natuurlijk ook voor de verzoekjes die langsgekomen zijn. En andere leuke berichten over sokken enzovoort. Hartstikke leuk. Jullie kunnen ze dadelijk gaan luisteren naar Luc. En Luc heeft weer ongelooflijk veel zin. Hij staat echt te trappelen naast mij. Ik kan niet wachten. De Blues met Luc zo dadelijk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Het is tijd voor Blues en Jazz op Radio AN Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.
2: Right now, let's make it pretty, baby. Let's make it right now.

Goedenavond en welkom bij Cool Room. Het programma waar blues, soul en roots muziek samenkomen. Mijn naam is Luc en ik neem je het komende uur mee langs pure gitaren, muzikale verhalen en de verhalen in de muziek die jou zouden kunnen raken. En we zijn begonnen zoals gewoonlijk met QB and the Blizzards en nu van het album Desolation met het nummer Let's Make It. En dat moeten we zeker allemaal doen. Laten we het gewoon maken. En wil jij de nieuwe uitvoering van deze van Desolation? Dat kan. Want die kun je namelijk gewoon halen. Nou ja, de LP kun je dan gewoon halen in het QB and the Blizzards Museum in Grollo. Daar is het ook nieuw uitgebracht. Met aan de ene kant natuurlijk Desolation met alle nummers op staan. En aan de andere kant staan er allemaal singeltjes op die uit zijn gebracht door QB. En de mannen daaromheen. Goed, dat was de dienstmededeling voor vandaag eigenlijk. Nee hoor, voor nu in ieder geval, op dit moment. We gaan nu luisteren naar de muzikant die eigenlijk alles in huis had om wat de blues nodig heeft. Een geweldige stem, virtuoos gitaarspel en een bijzonder gevoel voor de Hammond B3. En dat is Lucky Peterson. Dat was een echte alleskunner. En een die de grote namen binnen de moderne blueswereld. Oftewel, misschien wel de grootste naam. Nou, dat misschien niet, maar wel een van de grote namen in ieder geval. Hij werd op jonge leeftijd ontdekt en stond als kind als zelfs op een plaat met zijn eerste opnames. In de jaren die volgden ontwikkelde Lucky Peterson zich tot een veelzijdig muzikant met invloeden uit de blues, de soul, de funk en de jazz. Maar hij speelde altijd en met in het hart. En in het hart bleef altijd de muziek van de blues en parten spelen. Het nummer dat we gaan laten horen is Jer Blues. Oorspronkelijk geschreven door John Lennon en opgenomen door de Beatles. Voor het beroemde White album uit 1968. Een donkere, rauwe en intense blues rock song waarin Lennon zijn gevoelens van vervreemding en onrust op een indrukwekkende manier verwoordde. Lucky Peterson die gaf daar een bijzondere eigen kracht aan. Met zijn rauwe stem, virtuoos spel en maakte hij de Jer Blues een intense bluesuitvoering waarin pijn, emotie van het origineel prachtig overeind bleef. Dus dat bedoelde Lennon en hij bracht het. En we gaan luisteren naar Jer Blues van Lucky Peterson. En het staat allemaal op het album The Blues White Album.

Lekker nummer, Lodi Peterson. Heerlijk nummertje om na te luisteren. Jerry Blues, dus oorspronkelijk uitgebracht en bedacht door John Lennon. Goed, we gaan luisteren naar een muzikant die veel te vroeg van ons is heen gegaan. Maar in die korte tijd een blijvende indruk heeft achtergelaten in de blueswereld. Dat is namelijk Shane Costello. Deze Amerikaanse gitarist en zanger stond bekend om zijn bijzondere talent. Zijn smaakvolle gitaarspel en zijn diepe gevoel voor de blues, soul en rhythm and blues. Shane Costello die was geen artiest die elke noot vol wilde spelen. Juist zijn gevoel voor timing, zijn subtiele spel en zijn vermogen om emotie in een song te leggen waar dat soms ontbrak. En dat behoorde bij zijn mogelijkheden. Het nummer dat we nu gaan horen is

You Don't Know What Love Is. Dat is een titel die meteen een van de grootste thema's van de blues raakt. De zoektocht naar liefde. Het verlangen. Maar ook de teleurstelling wanneer de ander misschien niet begrijpt wat liefde werkelijk betekent. Gene Costello die brengt dit nummer met zijn kenmerkende gevoel en geeft de song een uitvoering die tegelijk kwetsbaar en krachtig klinkt. Luister vooral naar de manier waarop zijn stem en de gitaar elkaar aanvullen. Een prachtige opname van de grootste talent die helaas verder vroeg is verdwenen. Gene Costello met You Don't Know What Love Is.

of dat een groot talent was, toch? Ja. En dat staat allemaal op het album In the Magic Shop. Nou ja, dat zal ongetwijfeld een mooie shop zijn als je dit soort LP's en dit soort nummers daar kunt halen. Zowel op single als misschien ook in een groot album assortiment. Goed, de Bluesbed. De Bluesbed die heeft mij weer wat, ons, zeg maar. Want de Bluesbed die zegt van, goh, de vorige keer hadden we het over die meneer González. En daar kreeg ik ook een stukje tekst bij dat we gaan op de Italiaanse tour. Nou, die González die kwam gewoon uit Amerika. Dus ik neem aan dat Bert bedoelde dat we nu iets op zijn Italiaans gaan doen. En of dat wel paste in de uitzending, nou, daar heb ik een beetje mijn twijfels bij gehad. Nu niet meer, want ik heb een aantal nummers uitgezocht. Dat vind ik best wel goed. Bert die was op bezoektocht naar muziek en zo van, nou, wat kunnen we nou een beetje afwijkend doen? En een beetje op zijn Italiaans doen. En toen zei hij van, dan moet ik eerst Ramazzotti moet ik gewoon gaan opzoeken. En toen dacht ik van, ja, maar eerst Ramazzotti die heeft alleen die in de blues ken ik dat een beetje met duetten. En dat is dan het duet met Tina Turner, het duet met Cher en het duet met Anastasia. Dus die heb ik eens opgezocht en denk van, ah, dat is best wel interessant om dat eens een keer te laten horen in mijn uitzending. Dus dat gaan we nu gewoon ook doen. We gaan een drieluikje maken van Eros Ramazzotti. En dan beginnen we bij het nummer Cos de la Vita. Dat is Dingen in het Leven. Dat doet hij dan samen met Tina Turner. En dan, ja, dat moet ik voor mij een tong breken. Kiyo Kui Kai. Kiyo Kui Kai, dat is zoveel als je kunt. En dan met Anastasia, I Belong to You. Dus ik wil gewoon die drie nummers gewoon lekker instarten en jullie gewoon lekker laten luisteren naar Eros Ramazzotti. Gewoon een drieluikje lijkt me goed. Dus de komende

Dat even de Koerong tune, om zo maar eventjes te zeggen. Want je hebt geluisterd natuurlijk naar wat Italiaanse nummers van Eros Ramazzotti en Tina Turner, Cher en Anastasia. Gewoon lekkere muziek, Bert, om eens een keer te luisteren en een keer in de uitzending te hebben. Goed, ik zie je volgende suggesties wel weer tegemoet komen. Dan heb ik op, 10 jaar New Blues Festival in Assen op zaterdag 3 oktober 2026 vieren ze de 10e editie van de New Blues Festival. Voor het jubileum hebben ze een internationale line-up samengesteld met onder andere meer de Britse blues rockband King King. En ook Sheen Webster Band en A.J. Plug uit Nederland mag natuurlijk niet ontbreken. De Blues Caravan, Blues Caravan 2026. En nog weer een Nederlandse band, de Black River Roots. En het wordt allemaal aan elkaar gepraat en gepresenteerd door Johan Derksen. En dat is natuurlijk allemaal in de Bontewever. Goed, ik ga de nummers laten horen. En we beginnen gewoon bij de eerste in de line-up. Dat is de King King. Dat is een explosieve bluesrock met een diepgang en power. King King die combineert klassieke invloeden met een eigentijdse volle sound. Met de broers Nemo als drijvende kracht staat er een hechte band die technisch sterk spel koppelt aan een voelbare intensiteit op het podium. Dus je moet er gewoon bij zijn om hun muziek te voelen. Dus ik heb een nummer gekozen van King King, When My Winter Comes. Dus als je tijd is gekomen.

Winter Comes van de King King, de band uit de UK. Dan gaan we verder met ook een band die als tweede in de line-up staat daar in Assen op 3 oktober. Dat is de Sheen Webster Band. Met zijn rauwe, doorleefde stem en de verfijnde gitaarspel brengt Sheen Webster een mix van blues, rock en soul die direct binnenkomt. Een ervaren live artiest is het, ja, zeker te weten. Die komt hem overal tegen. En altijd overal inzetbaar en altijd het juiste geluid. Die met zijn band moeiteloos schakelt tussen subtiel en intens. En een ieder optreden persoonlijk maakt. En daar wil je dan absoluut bij zijn. Dus 3 oktober, de zaterdag, vanaf 7 uur 's avonds is... Nee, half 7 is de zaal open, 7 uur begint het. En dit is absoluut, hoort bij de Sheen Webster Band. Of dit nummer, dat zal misschien wel niet, maar dit is in ieder geval wel live. Hear me now.

Machine, Webster Band, die speelt nog eventjes door. Maar goed, die wordt afgelost op 3 oktober door niemand minder dan AJ Plug en haar band. AJ Plug die brengt de roots muziek met karakter en van stevige en geruizige sound. Zoals dat zo mooi heet. Ik zal wel even stopzetten, want straks begint ze ineens te spelen. Oh nee, toch niet. Nog een paar seconden. Goed, even kijken. Ben ik bij de, ja, nou ja, haar stem, die zijn natuurlijk wonderen. Tot, ja, ze kan heerlijk uit de hoek komen met de stem, maar ze kan ook heel ingetogen en heel kwetsbare momenten neerleggen op het podium. Bekroond met het Dutch Blues Award en geroemd om haar eigen sound. En haar sterke songwriting. Dat is ook een van de dingen die natuurlijk geweldig gaat lopen bij AJ Plug. Ze weet daarmee het publiek moeiteloos om haar vinger te winnen, om zo maar te zeggen. Waarbij haar band elk nummer precies en de juiste lading meegeeft. Dus het is een heel... als je de band en haar loskoppelt, dan heb je dus een duo, zeg maar. Maar goed, de band die zal uit meerdere mensen bestaan. En zij speelt er lekker in mee. En die band is gewoon één groot feest om naar te kijken en vooral ook naar te luisteren. En daarom heb ik ook voor het nummer gekozen, Gimme a Smile.

I Ever. Gimme a Smile. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie allemaal een hele goede nachtrust. En ik hoor jullie de volgende keer. Ik zie jullie de volgende keer wel weer. En jullie zien mij de volgende keer wel weer. Maar het is radio, dus ik denk dat je mij binnenkort weer hoort. Dat zal het ongeveer zijn. Voor nu wens ik je allemaal een hele goede nachtrust. En morgen gezond weer op. Laten we hopen dat het morgen een beetje droog blijft. Vandaag was het natuurlijk een fantastische dag. Morgen ietsje minder. Maar goed, laten we daar de zaak niet op laten verzieken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Wanneer, dat weet ik nog niet precies. Ik ga nog een weekje naar Ameland. Dus weet je, misschien ben ik er volgende week wel niet. Maar dan die week erop zijn we weer terug. We sluiten af natuurlijk met deze. Bye bye.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Zes verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
4: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
3: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Iets online kopen. Opzoeken welke bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen. Opzoeken welke bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste, zoek in mijn bakje.
2: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

0: een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Het was een heel druk feestje. En iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen. En we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken. En ze pakte me op. Maar
1: ik was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Ik trilde en ik beefde en ik smeekte. Mama, zet me neer. Maar mama wierp me de lucht in en brulde, kijk eens wat mijn Buster kan. En ik vloog wel 4 meter de lucht in. Vang me op, schreeuwde ik van boven. Mama, vang me op. Je moet het zelf doen. Je kan het, krijste mama. Ik zei, ja, ik kan het wel, maar...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik wil een beetje misselijk.

0: Ik kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dat is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen.
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

En toen ik op mijn kamertje was, moest ik huilen. En ik dacht, niemand begrijpt me.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

mobiel het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer heb ik gewoon een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: boeren van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Vlaanderen op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders.